0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Want die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Want die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers van de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnig periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Want die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers van de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte, staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vatenolie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer. Komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: bijna niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Want die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers van de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond 2 mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden 1 of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike, die eind vorige week iemand heeft mishandeld, na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de 3e dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er 10 mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar 2 keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer file. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 6. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer vanaf Rotterdam Prins Alexander. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. This is like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike, die eind vorige week iemand heeft mishandeld, na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak er bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En op de A20 naar Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Knopend Hoflied, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag kunnen we in de ochtend nog even het zonnetje zien schijnen, maar al snel neemt de bewolking toe en vanmiddag is het dan bewolkt en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. Later vanmiddag klaart het weer op en kan de zon zich weer af en toe laten zien. Bij een matig aanwezige wind uit de noordwestelijke richting wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond zien we af en toe de zon schijnen, zou er een enkele bui kunnen vallen, maar komende nacht is het droog en wisselend bewolkt. Bij een merkbaar aanwezige wind koelt het af tot rond de 5 graden.

cha-cha-cha.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond 2 mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden 1 of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike, die eind vorige week iemand heeft mishandeld, na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de 3e dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er 10 mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar 2 kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade 17 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N223 richting Delft voor de aansluiting met de A4 2 kilometer met daar een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Weerbericht.
1: Op deze maandag kunnen we in de ochtend nog even het zonnetje zien schijnen, maar al snel neemt de bewolking toe en vanmiddag is het dan bewolkt en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. Later vanmiddag klaart het weer op en kan de zon zich weer af en toe laten zien. Bij een matig aanwezige wind uit de noordwestelijke richting wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond zien we af en toe de zon schijnen, zou er een enkele bui kunnen vallen, maar komende nacht is het droog en wisselend bewolkt. Bij een merkbaar aanwezige wind koelt het af tot rond de 5 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een overval aan de Dr. Schaapman Singel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een 3de man had zich verstopt op een balkon en werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1-personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of die het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

huis is gevuld met mijn vrienden. Het is druk, maar ik voel me alleen. Ik geef het feest dat ik met successen verdiende. Het is mooi, heel sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje. Maar ik denk, met de wijn in mijn

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag kunnen we in de ochtend nog even het zonnetje zien schijnen, maar al snel neemt de bewolking toe en vanmiddag is het dan bewolkt en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. Later vanmiddag klaart het weer op en kan de zon zich weer af en toe laten zien. Bij een matig aanwezige wind uit de noordwestelijke richting wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond zien we af en toe de zon schijnen, zou er een enkele bui kunnen vallen, maar komende nacht is het droog en wisselend bewolkt. Bij een merkbaar aanwezige wind koelt het af tot rond de 5 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk. Ja,

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon en werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1 personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of die het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Hans Magieto.

een hele week lang. Het is week 20 en dag 131. Dit is maandag 11 mei 2026. En dit is weer het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En we begonnen met The Living Daylight uit 1987 van de groep AHA. En dat was de 15e Bondfilm volgens mij. Nou, de Sandwich is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk!

0: Paul Davidson. En waar komt hij vandaan?
1: Het kan haast niet anders, hè.
0: Uit Jamaica. Het is 11 mei 2026, de zon ging op om 5 uur 48, gaat onder om 21 uur 20. En dat betekent dat hij er zo'n 15 uur en 32 minuten zou kunnen zijn. En of dat zo is, je hoort het straks misschien wel in het weer. Maar eerst even binnen blijven. En dat doen we met Marco Borsato. Binnen uit 1999.

0: Ooit was die binnen, maar inmiddels is dat wel iets veranderd. Marco Borsato uit 1999 en hij stond ook nog in de top 40 in 2000 met deze binnen.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Never. Komt ook uit 2006. Je zou zeggen, Texas, dat is de naam, Texas Lightning. Dan komt het ook uit die buurt. Maar nee, ze komen uit Duitsland.

Home Free noemen ze zich, komen uit Amerika. En in 2014 maakten ze deze Crazy Life. Ik heb de jarige voor je. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een hele gezellige mooie dag van. Een al te bekende jarig, Thibaut Courtois. Misschien ken je hem wel als de Belgische voetballer, de doelman van Real Madrid. Hè, sinds 2018 al, geloof ik. Thibaut is geboren op 11 mei 1992, wordt inmiddels 34 jaar. Geweldenaar trouwens, hè. Hanna Verboom is jarig, Nederlandse actrice en presentatrice. Hanna is geboren op 11 mei 1983, wordt inmiddels 43 jaar. En ook jarig is Paul Rozemuller, Nederlandse politicus en voormalig programmamaker, tv, hè. En Paul is geboren op 11 mei 1956 en hij wordt 70 jaar. Dus ik zeg van harte gefeliciteerd allemaal.

Naomi en Felix Jaan uit 2015. The Cheerleader. Ik heb nog een paar wist u datjes. 11 mei 1951 opent de Stichting Natuurpark De Efteling. De Efteling. En dat was voormalig een sportcomplex. En toen zijn ze gestart met speeltuin en theehuis. En dat eerste jaar 1951 waren er al 50.000 bezoekers. En op 11 mei 2012 neemt na 65 jaar Radio Nederland Wereldomroep afscheid van de Nederlandstalige uitzendingen. En op 11 mei 2024 wordt de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, het nummer Europapa van Joost Klein, gedisqualificeerd door de EBU, de European Broadcast Union, vanwege een incident dat heeft plaatsgevonden na het optreden van Klein in de tweede halve finale van 9 mei 2024. Zo gebeuren die dingen toch allemaal, jongens. Dan is het nu de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En dat doen we op deze manier. We gaan terug in de tijd naar 1969. De jaren 60 altijd op maandag. En komen terecht bij Tom en Dick en hun Bloody Mary.

0: Dat is het geluid van Tom en Dick. En ze scoorden een hele grote hit. Met nummer 1 hit zelfs was het toen de tijd. En het heette uiteraard Bloody Mary. Het is tijd voor het weer. Het weer van vandaag en de rest van de week. Om maar eens even lekker te beginnen. Wat wordt het weer voor vandaag?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag begon de dag met wat zon, maar al snel neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de middag is er vervolgens veel bewolking aanwezig en kan er wat lichte regen misschien wel een buitje vallen. Tegen het einde van de middag klaart het weer weer wat op en laat de zon zich af en toe weer zien. Bij een meest matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur steken bij zo'n 13 graden en is het fris voor de tijd van het jaar. Ridderkerk minimum temperatuur 6 graden, max 13, zonkans 55%, neerslagkans 65% en het weercijfer een 7. Komende dagen zijn er opklaringen en is de kans op regen best hoog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt tot zo'n 14 graden overdag en in de nacht is het ongeveer 6 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf zaterdag wordt het overdag weer wat warmer met temperaturen die richting de 17 graden gaan. De overdagtemperatuur voor de komende dagen zijn dan dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 13, vrijdag 13, zaterdag 15 en zondag 17 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: rozemarijn toch. Love grows where my rozelijntje goes. Toch naartoe gaat. Dat is Edison Lighthouse en dat kwam uit 1970 om precies te zijn. Tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Er is weer gevoetbald en voor onze ploegen betekent het de volgende uitslagen. RVVH tegen NSVV 3-1. In Zuid 1 3H de Alblas slikken weer 1-1. En in diezelfde competitie Overmaas tegen Rijsoord 2-3. In West 2 4E PPSC tegen Bonnes werd 2-4. En een swingend zomeravondconcert, dat trekt weer veel publiek bij het optreden van de big band van To Be. En Ridderkerker Pascal Oranje schrijft een oorlogstrilogie. Interessant om te lezen misschien voor de echte liefhebbers. Niet alleen te lezen via de website, maar ook via RTV Ridderkerk. De app die gratis te downloaden is via jouw eigen App Store.
1: De Sandwich Express.
2: Dat

The Rubettes uit 1976. And You're the Reason Why. Deze week, 12 mei, dat is morgen, van 10:30 tot 11:30... is er weer Ucky Drive-In in de bibliotheek in het centrum. Hè, met de brandweer is de titel. Ouders en verzorgers kunnen gewoon lekker meekomen bij deze maandelijkse Ucky Drive-In. Dan kunnen ze lekker met hun kinderen van 0 tot 4 jaar ontdekken, spelen en genieten tijdens de koffie en thee. En deze keer komt brandweerman Martin op bezoek. En die gaat de Ucky Drive-In een beetje over het verhaal van de brandweer vertellen. En hij neemt ook nog lekker spullen mee van de brandweer. Kan je het allemaal zien, hoe spannend dat allemaal is.

0: 1980 is er een van ABBA, dat wist je natuurlijk al. En het heet The Winner Takes It All. Vrijdag 15 mei van 1 tot half 3 een herdenking. De herdenking van de capitulatie van Nederland aan de Rijksstraatweg nummer 101 in Rijsoord. En tijdens die herdenking is er een afsluiting ter plaatse met een omleiding. Dus je kunt er altijd wel voorbij weer komen. Maar dat is even vanwege de drukte op dat moment. En op diezelfde vrijdag 15 mei is er tijdens de serie Zomeravondconcerten een optreden van politiekoor Proces Vocaal. Mooi gevonden, mooie naam. En dat allemaal op het Sint-Jorisplein. En nog tot en met 6 augustus, iedere donderdag van 10:30 tot 12:00 is er aangehaakt. Kan je lekker aanhaken. En dat is allemaal bij de BIEB, geloof ik. Hè? De Bibliotheek Centrum. Dus van alles en nog wat te doen. 22 mei van 8:45 tot 13:30 is er weer natuurwerk in het Waalbos. Lekker verzamelen om 9:15. Dan een bakkie doen in de ijsvogel en dan lekker aan de gang met z'n allen. Dan de afgelopen week in de combinatie de Riddersterk, het evenement, zet Ridderkerk goed op de kaart. Met zo'n 1250 deelnemers. Een mooi evenement. Tweede keer in Ridderkerk. En weer succesvol. En zwaar vuurwerk in de fakkel gevonden. En 2 jongeren zijn aangehouden. Je leest het allemaal in de combinatie van afgelopen week. In de combinatie zit ook nog een gedrukt exemplaar van de gemeentekrant De Blauwkaai. Heb je die gemist op de een of andere manier, kun je hem altijd via www.ridderkerk.nl tabblad actueel teruglezen digitaal. Aangepaste afvalinzamelingen rond de feestdagen. Kijk even goed, hè. Het heeft allemaal te maken met Hemelvaartdag en Pinksteren. En nieuw hotel geplaatst. Ja, voor de wilde bij. Dus dat gaat om een insectenhotel. Die hoeft niet gelijk te gaan boeken. Dat is allemaal speciaal voor de bij, de wilde bij. En tuinworkshop voor vrijwilligers in Bonnes. Nou, dat zijn toch allemaal dingen waar je wat aan hebt en waar je wat mee kunt doen. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek.
1: Top 40 trio.
0: Op nummer 3 die week, The Who met Substitute, ging van 6 naar 3 in de 6e week. Van 14 weken op 2, The Kinks met Dedicated Follower of Fashion, ging van 1 naar 2 in de 9e week van 15 weken. Nummer 1, The Beach Boys met Sloop John B, ging van 2 naar 1 in de 5e week van 20 weken. Dan de nieuwkomers, week 2019-66. Ray Charles op 39 met Together Again, zou er 4 weken in staan. Op 38, The Yardbirds met The Shapes of Things. 1 week genoteerd. En op 37, The Pretty Things met Come See Me. En die zouden 4 weken in staan. Op 34, Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me. 10 weken genoteerd. En op 33, The Righteous Brothers met Soul and Inspiration. Die er 3 weken in zou staan. Op 32, The Searchers met Take It or Leave It. Het is duidelijk, 15 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer is er een van de Golden Earrings. If You Leave Me, en die zouden weer 10 weken in staan.
1: Top 40 trio, nummer 34.

was hem weer, de Sandwich Express. Straks de Riddermatinee. En anders is er weer morgen een nieuwe Sandwich Express. Zeg, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En dat kan straks zijn bij de Riddermatinee.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: Met Hans Magieto.

0: Het is maandag.
1: De Ridder Matinee. Op Radio Ridderkerk.
0: Ja, ook deze week weer iedere werkdag. En het is vandaag dan de maandagversie van Ridder Matinee. Het eerste uur inmiddels alweer. 11 mei 2026. We zitten in week 20 op dag 131. En tot 3 uur zijn we bij je met deze Ridder Matinee. En daarin algemeen en lokaal nieuws, informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. Zo begonnen we met een plaat uit 1989 van Sister Sledge. We're All American Girls. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. En dat is weer onderdeel van RTV Ridderkerk. En overal en altijd het laatste lokale nieuws over Ridderkerk en omgeving. Dat vind je bij ons in de ether, via de FM en via allerlei digitale kanalen. Kijk maar eens op rtvridderkerk.nl.

0: Dat is de titel van deze plaat van All of Us. En dat kwam uit 2000, The Brand New Start. Ik heb het weer voor vandaag, want in 2 uur doen we het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Dat doen wij ook. Daar beginnen we altijd met ons weerpraatje. Vandaag begon de dag met wat zon. Maar al snel is het vanuit het noordwesten toch weer wat bewolkt geworden. En in de middag is er vervolgens veel bewolking. En kan er wat lichte regen of een buitje vallen. Tegen het eind van de middag klaart het weer op en laat de zon zich wellicht af en toe nog wat zien. Bij een meest matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur steken bij zo'n 13 graden Celsius. En is het fris voor de tijd van het jaar. Minimum temperatuur 6 graden, max 13 graden voor vandaag. Zonkans 55% aanwezig, neerslagkans 65%. En het weercijfer voor vandaag is een 7. Straks in de 2 uur van de Ridder Matinee kijken we even vooruit. En dan hebben we het over het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.
0: En dit is de Nederlandse groep Ten Sharp.

echt grote hit is natuurlijk You. Maar af en toe hadden ze toch nog wel eens platen die ook in de top 40 kwamen. Maar de albums zijn natuurlijk heel mooi. Je hebt geluisterd naar Ten Sharp. Dit is de groep Kokomo. Dit is de soul-funk groep. En ze scoorden een hit in 1982 met A Little Bit Further Away.

Het was een beeld van 1993. Hè? Inmiddels is er wel wat veranderd in ons land, heb ik zo het idee. Zuid-Afrika. Een van de voorstellingen kwam dat van Karin Bloemen. En dit is Charlie Puth met Michael McDonald. En de titel...

Michael McDonald, die haal je overal uit in ieder geval. Samen nu met Charlie Puth en Love in Exile is vrij recent uitgebracht. Vrijdag 15 mei van 1:30 tot 3:30 kun je lekker meespelen met de bingo-middag in het wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat. En dan maak je kans op leuke prijzen in een gezellige sfeer.

0: Pierre Rapsat. Hij is rapsat, hè, die Piet. Ja, kan je wel zeggen. Judy en Compagnie. Een plaat uit 1976. Het is de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Op zijn 82ste is hij nog hongerig naar het maken van muziek. Dan hebben we het over Mick Jagger. De legendarische Rolling Stones, hè, die lanceerden afgelopen vrijdag officieel hun 25ste album, Foreign Tongues. En ja, bekende artiesten als Steve Winwood, Paul McCartney, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers en Robert Smith van The Cure, die werkte mee aan het album. En ook drumwerk is te bewonderen van bandlid Charlie Watts. Die is te horen op het album. Een aantal dingen die zijn al opgenomen vlak voordat hij in 2021 is overleden. In Nederland zal het album in een beperkte oplage beschikbaar zijn. En in de Spotify-lijst zag ik dat er al twee nummers nu te vinden zijn. En de komende tijd zullen er best wel meer komen. Vandaag moeten we het nog even doen met twee nummers van ooit, hè? Ooit lang geleden. En we hebben gekozen voor 1976 Fool to Cry. En uit 1973 een van die hele grote hits van ze. En dat is dat prachtige Angie. Je gaat luisteren naar de Rolling Stones in...
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

what you said.

1973 en één uit 1976 uit de top 40. We hebben het over de Rolling Stones. En dat dan allemaal naar aanleiding van de lancering van hun 25ste studioalbum afgelopen week. Prachtig allemaal. Je hebt geluisterd naar

Zeg dat je nog wat Johnny and the Hurricanes uit 1960. En dat was de Beatnik Fly. Altijd even naar de dubbelaar wat mij betreft op de maandag. Een lekkere instrumentale plaat. En daarna een Nederlandstalige plaat.

Rudy Karel uit 1968 en De Hoogste Tijd. Vrijdag 15 mei van 6:30 s'avonds tot 9:30... en zaterdag 16 mei van 9:30 s'morgens tot 16:00 in de middag is er weer een rommelmarkt bij de Harmonie Slikkeveer aan de Prinsenstraat nummer 76.

was het geluid van The Isley Brothers. En Behind the Painted Smile. Nummer dat heel veel gecoverd is. En dat is goed ook, hè. Eens even kijken. Ik heb Miley Cyrus met een nieuwe plaat. En die heet Younger You.

plaat van alweer 15 jaar geleden van Raccoon. Die heette natuurlijk No Mercy. Laatste van dit uur is Passenger. And Let Her Go. En die komt weer uit 2013.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

We zijn beland in de tweede uur van deze maandagaflevering van de Riddermatinee. We zijn er tot drie uur. We hebben lokaal nieuws, we hebben informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. In de ether en via allerlei digitale kanalen dat we tot je komen.

0: in 1978. En dat heette natuurlijk The Best of Both Worlds. Ik heb het weer voor de komende dagen voor je.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximaal 13 graden, zonkans 55%, neerslagkans 65%, weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen zijn er opklaringen en is de kans op regen nog wel hoger in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 14 graden overdag. 'S Nachts is het ongeveer 6 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf zaterdag wordt het overdag weer wat warmer met temperaturen die richting de 17 graden gaan. Betekent voor de komende dagen dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 13, vrijdag ook 13 graden, zaterdag 15 en zondag 17 graden Celsius.
1: Radio Ridderkerk op

uit het niets. Na jaren niks van ze gehoord te hebben van Zazie, was er ineens Come With Me een paar weken geleden. Ineens bij het lijstje met uitgebrachte singles.

Joni Mitchell uit 1970 en The Big Yellow Taxi. En dit is de Nederlandse groep Jackpot. En Sing My Love Song. En dat allemaal in de Ridder Matinee.

0: Ridderkerk. Nieuws.
1: FVVA verzuimde ruimer afstand te nemen van NSVV. Uiteindelijk werd het toch nog wel winst voor FVVA van 3-1. Slikkeveer speelt 1-1 gelijk bij de Alblas. Rijsoord wint met 2-3 bij Overmaas. En Bonneste wint weer met 2-4. En dat deden ze bij PPSC. En bezoekers kregen een kijkje achter de schermen. En dat was bij de waterschapsdag van afgelopen zaterdag. En konden ook een kijkje nemen bij de waterzuivering in Ridderkerk. En woensdag 13 mei om 10 uur start een nieuwe boekenclub in de bibliotheek in Bonnes.
0: Radio Ridderkerk in de middag.

0: 1992, Rick DeVito en Eva. Zaterdag 16 mei van 10 tot een uur of half 4 is er een voorjaarsmarkt in het Reijerheem. En diezelfde zaterdag 16 mei, half 11 tot een uur of half 5, is er op het Vlietplein een korenfestival. Ja, verspreid over twee podia heb je een gevarieerd programma met onder andere wat shantykoren, andere zanggroepen en de combinatie van muziek, winkelen, horeca. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een heel gezellig sfeertje voor jong en oud. En om 2 uur is er een speciale gast, een optreden van de zoon van Frans Bauer, Chris Bauer. Pas een nieuwe single uit, weet je wel. Is die weer absent en zo. Maar nee, hij komt echt hartstikke leuk. Chris Bauer. Mooi figuur is dat. Gezellig. Ja, net zo gezellig als zijn vader en zijn moeder, denk ik. Uiteindelijk. Chris Bauer. En dat allemaal op het Vlietplein Korenfestival. Van zaterdag 16 mei aanstaande. En dan is het de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor 2 platen van 1 artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, Nederlandse artiesten doen we altijd in 2 uur van deze maandagaflevering van de Riddermatinee. Het gaat dit keer over Boas. Hij groeide op tussen 2 werelden. Het levendige Zuid-Afrika en het open, weidse Friesland. Geboren in Franeker verhuisde hij als kind naar Kaapstad, waar hij zijn liefde voor country, blues en soul ontdekte. Toen hij op zijn 13e leeftijd weer terugkwam richting Nederland, pakte hij de gitaar op en begon met het schrijven van liedjes. Boas Roelevink, hij is 23 jaar, schrijft popliedjes die binnenkomen. Zijn muziek is eerlijk en vol gevoel over afscheid nemen, opnieuw beginnen en je plek vinden in de wereld. 2020 brak hij door in de finale van het SBS-programma We Want More. Inmiddels heeft hij ook een aantal platen uitgebracht en in 2022 een van zijn meest gedraaide platen kende, Midnight Train. Recent bracht hij een nieuwe single uit en die heet In The Moment. Je gaat luisteren naar Boas.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

hoorde uit 2022 Midnight Train en uit 2026 vrij recent uitgebracht In The Moment. Hij heet Boas. Het is niet dezelfde Boas overigens die in de groep Goldband zit. Dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Het zijn toch verschillende mensen. Dit is Boas Roelevink, 23 jaar. Boas, je hebt geluisterd naar...

The Cowboys and Indians. Komt uit 1967. En is van Herb Alpert's Tijuana Brass. Mooie muziek maakte die. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 9 uur is er het zogenaamde Gootcafé in poppodium De Goot. Kom gewoon eens een keer langs als je 16 plus bent. En kom eens kijken of je wat vindt. Je weet het maar nooit. En De Goot, nu nog aan de PCO-straat 4B. Ik zeg het altijd maar even. En vanaf na de zomer gaan ze volgens mij open in het nieuwe pand. Het Comgebouw, cultuur, onderwijs en media. Ik vind je daar dan terug aan de Sportlaan. En op zaterdag 16 mei van een uur of 8 tot een uur of 11... is er een DJ-contest in De Loods. In het kader van de verhuizing kan ik je melden dat De Loods gaat natuurlijk verhuizen. Nieuwe plek, nieuwe energie, nieuwe events. En ze kunnen je alvast één ding beloven en verklappen. De Loods is op zoek naar nieuw DJ-talent. Vandaar dus de DJ-contest. En die is op 16 mei vanaf 8 uur.

Het goede doel heeft alles geprobeerd. Dat zongen ze in 1986. En ze, in dit geval was dat de andere Henke. Normaal is het Henk Westbroek, maar dit is Henk Temming. En dit is Luca. Muziek van Suzanne Vega. En die komt weer uit 1987.

My name is Luca. Suzanne Vega. Nog even de combinatie erbij gepakt. Woensdag 3 juni om 19:30 in de Biep in Bolnes is er een lezing van auteur Marion Bruinenberg. En dat gaat over haar boek Ontaard. En de Raad van Ridderkerk heeft nieuwe vertegenwoordigers aangewezen voor de verschillende commissies en de regionale samenwerkingsverbanden. Wie vertegenwoordigt Ridderkerk? Nou, dat kun je allemaal lezen op de site van de combinatie ridderkerk.nl. De Nederlandse groep Starlings.

I'm on my way uit 2019 alweer van de Starlings. Ik heb de pagina's van de Blauwkei er even bijgepakt. Want je hebt hem ook in de digitale versie via de gemeentepagina's. De gemeentekrant de Blauwkei is er namelijk ook in digitale versie. En heb je hem gedrukt gemist, dan kun je hem daar teruglezen. Wat heb je gemist als je hem gemist hebt? De herdenking van de capitulatie van Nederland in Rijsoord op de Rijksstraatweg is aanstaande vrijdag 15 mei. En aangepaste afvalinzameling houdt er ook rekening mee. Dat is rondom de feestdagen. Dat heeft met Hemelvaartdag te maken en de Pinksteren. En er zijn nieuwe hotels geplaatst voor de Wilde Bij. Dat zijn dus bijenhotels. Laat mij er maar bij zijn. Don't let me be me.

ligt de Hepstars. En het kwam uit 1968, Let It Be Me. 15 mei is er het politiekorps Proces Vocaal. Ik vind het leuk gevonden, die naam. Te beluisteren bij de concerten, de zomeravondconcerten. Hou dat in de gaten. Komende weken gaat dat gewoon weer door tot en met 11 september aanstaande. Was hem weer, de Riddermatinee. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Riddermatinee en dan met Ton van Bennekom. En wat ook doorgaat is de Riddermatinee met Olivia Dean.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De politie heeft urenlang niet ingegrepen, maar aan het eind van de ochtend besloot de burgemeester om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgde ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. De huisartsenpost heeft geen vergunning voor het laten zien van een video op een scherm aan de gevel, zo heeft de gemeente ontdekt. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, net als de passagiers die dit weekend al van boord zijn gegaan. Dat is besloten na aanleiding van de uitbraak van het Hantavirus. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei en dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine blijven in een aparte ruimte en afstand houden tot hun huisgenoten, zo staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet duidelijk. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar een schip kan afmeren dan de thuishaven Vlissingen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol kleding van het merk Michael Kors. Ter waarde van zo'n 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container. Ze zijn aangehouden. Verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. En eenmaal geopend bleek dat er in de container kleding stond van het merk Michael Kors. Het weer. Het is vandaag een graad of 12. De regen trekt weg en de zon keert terug. Vanavond is er nog wel weer kans op een bui, maar in de nacht wordt het dan weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, droog en in de middag meer bewolking. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat daar 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag kunnen we in de ochtend nog even het zonnetje zien schijnen, maar al snel neemt de bewolking toe en vanmiddag is het dan bewolkt en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. Later vanmiddag klaart het weer op en kan de zon zich weer af en toe laten zien. Bij een matig aanwezige wind uit de noordwestelijke richting wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond zien we af en toe de zon schijnen, zou er een enkele bui kunnen vallen, maar komende nacht is het droog en wisselend bewolkt. Bij een merkbaar aanwezige wind koelt het af tot rond de 5 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol tassen van het merk Michael Kors, ter waarde van 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht diezelfde trailer openstaan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht en enkele mannen stonden erbij. Zij zijn aangehouden. De verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. En ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De burgemeester besloot in de loop van de ochtend om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Tweede Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgt ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. En dat kan niet bij een medische post. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren. Er bleek geen sprake van iets verdachts. Wie de hotspot had ingesteld, is niet meer te achterhalen. Het weer wisselend bewolkt, af en toe nog een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt vannacht af naar 7 graden. Morgen hebben we een dag met af en toe zon. In de middag meer bewolking, blijft wel droog. Morgen wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het langzaam maar zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. Meeste op het hout zien we daar nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog wel een kwartier. En de A20 hoeft nog richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

hele week lang. Het is week 20 en dag 131. Dit is maandag 11 mei 2026. En dit is weer het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En we begonnen met The Living Daylight uit 1987. Van de groep AHA. En dat was de 15e Bondfilm volgens mij. Nou, de Sandwich is een licht verteerbaar programma. Met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

0: Davidson. En waar komt hij vandaan?
1: Het kan haast niet anders, hè.
0: Uit Jamaica. Het is 11 mei 2026, de zon ging op om 5 uur 48, gaat onder om 21 uur 20. En dat betekent dat hij er zo'n 15 uur en 32 minuten zou kunnen zijn. En of dat zo is, je hoort het straks misschien wel in het weer. Maar eerst even binnen blijven. En dat doen we met Marco Borsato. Binnen uit 1999.

0: Ooit was die binnen, maar inmiddels is dat wel iets veranderd. Marco Borsato uit 1999. En hij stond ook nog in de top 40 in 2000 met deze binnen.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Gewoon nieuwe schoenen, hè? Voor Paolo Nutini. Komt niet uit Italië, maar uit Schotland. En hij maakte deze plaat in 2006.

Never. Komt ook uit 2006. Je zou zeggen, Texas, dat is de naam, Texas Lightning. Dan komt het ook uit die buurt. Maar nee, ze komen uit Duitsland.

Home Free noemen ze zich, komen uit Amerika. En in 2014 maakten ze deze Crazy Life. Ik heb de jarige voor je. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een hele gezellige mooie dag van. Dan had de bekende jarig Thibaut Courtois. Misschien ken je hem wel als de Belgische voetballer. De doelman van Real Madrid. Hè, sinds 2018 al, geloof ik. Thibaut is geboren op 11 mei 1992. Wordt inmiddels 34 jaar. Geweldenaar trouwens, hè. Hanna Verboom is jarig, Nederlandse actrice en presentatrice. Hanna is geboren op 11 mei 1983. Wordt inmiddels 43 jaar. En ook jarig is Paul Rozemuller. Nederlandse politicus en voormalig programmamaker, tv, hè. En Paul is geboren op 11 mei 1956. En hij wordt 70 jaar. Dus ik zeg van harte gefeliciteerd allemaal.

Romy en Felix Jaan uit 2015. De Cheerleader. Ik heb nog een paar wist u datjes. 11 mei 1951 opent de Stichting Natuurpark de Efteling de Efteling. En dat was voormalig een sportcomplex. Toen zijn ze gestart met speeltuin en theehuis. En dat eerste jaar 1951 waren er al 50.000 bezoekers. En op 11 mei 2012 neemt na 65 jaar Radio Nederland Wereldomroep afscheid van de Nederlandstalige uitzendingen. En op 11 mei 2024 wordt de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, het nummer Europapa van Joost Klein, gedisqualificeerd door de EBU, de European Broadcast Union, vanwege een incident dat heeft plaatsgevonden na het optreden van Klein in de tweede halve finale van 9 mei 2024. Zo gebeuren die dingen toch allemaal, jongens. Dan is het nu de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En dat doen we op deze manier. We gaan terug in de tijd naar 1969. De jaren 60 altijd op maandag. We komen terecht bij Tom en Dick en hun Bloody Mary.

0: 68 geluid van Tom en Dick. En ze scoorden een hele grote hit. Met een nummer 1 hit zelfs was het toen de tijd. En het heette uiteraard Bloody Mary. Het is tijd voor het weer. Het weer van vandaag en de rest van de week. Om maar eens even lekker te beginnen. Wat wordt het weer voor vandaag?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag begon de dag met wat zon, maar al snel neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de middag is er vervolgens veel bewolking aanwezig en kan er wat lichte regen, misschien wel een buitje vallen. Tegen het einde van de middag klaart het weer weer wat op en laat de zon zich af en toe weer zien. Bij een meest matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur steken bij zo'n 13 graden en is het fris voor de tijd van het jaar. Ridderkerk minimum temperatuur 6 graden, max 13, zonkans 55%, neerslagkans 65% en het weercijfer een 7. Komende dagen zijn er opklaringen en is de kans op regen best hoog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt tot zo'n 14 graden overdag en in de nacht is het ongeveer 6 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf zaterdag wordt het overdag weer wat warmer met temperaturen die richting de 17 graden gaan. De overdagtemperatuur voor de komende dagen zijn dan dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 13, vrijdag 13, zaterdag 15 en zondag 17 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: rozemarijn toch, hè? Love grows where my rozelijntje groeit. Toch naartoe gaat. Dat is Edison Lighthouse en dat kwam uit 1970, om precies te zijn. Tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Er is weer gevoetbald en voor onze ploegen betekent het de volgende uitslagen. RVVH tegen NSVV 3-1. In Zuid 1 3H de Alblas Slikkerveer 1-1. En in diezelfde competitie over Maas tegen Rijsoord 2-3. In West 2 4E, PPSC tegen Bonnes werd 2-4. En een swingend zomeravondconcert, dat trekt weer veel publiek bij het optreden van de big band van To Be. En Ridderkerker Pascal Oranje schrijft een oorlogstrilogie. Interessant om te lezen misschien voor de echte liefhebbers. Niet alleen te lezen via de website, maar ook via RTV Ridderkerk. De app die gratis te downloaden is via jouw eigen App Store.
1: De Sandwich Express.

hits uit 1976. And You're the Reason Why. Deze week, 12 mei, dat is morgen, van 10:30 tot 11:30... is er weer Ucky Drive-In in de bibliotheek, in het centrum. Hè, met De Brandweer is de titel. Ouders en verzorgers kunnen gewoon lekker meekomen bij deze maandelijkse Ucky Drive-In. Dan kunnen ze lekker met hun kinderen van 0 tot 4 jaar ontdekken, spelen en genieten tijdens de koffie en thee. En deze keer komt brandweerman Martin op bezoek. En die gaat de Ucky Drive-In een beetje over het verhaal van de brandweer vertellen. En hij neemt ook nog lekker spullen mee van de brandweer. Kan je het allemaal zien, hoe spannend dat allemaal is.

0: 1980 is de naam van ABBA, dat wist je natuurlijk al. En het heet The Winner Takes It All. Vrijdag 15 mei van 1 tot half 3 een herdenking. De herdenking van de capitulatie van Nederland aan de Rijksstraatweg nummer 101 in Rijsoord. En tijdens die herdenking is er een afsluiting ter plaatse met een omleiding. Dus je kunt er altijd wel voorbij weer komen. Maar dat is even vanwege de drukte op dat moment. En dan diezelfde vrijdag 15 mei is er tijdens de serie Zomeravondconcerten een optreden van Politiekoor Proces Vocaal. Mooi gevonden, mooie naam. En dat allemaal op het Sint-Jorisplein. En nog tot en met 6 augustus, iedere donderdag van 10:30 tot 12:00 is er aangehaakt. Dan kan je lekker aanhaken. En dat is allemaal bij de BIEB, geloof ik, hè? De Bibliotheek Centrum. Dus van alles en nog wat te doen. 22 mei van 8:45 tot 13:30 is er weer natuurwerk in het Waalbos. Lekker verzamelen om 9:15. Dan een bakkie doen in de IJsvogel en dan lekker aan de gang met z'n allen. Dan de afgelopen week in de combinatie de Riddersterk, het evenement, zet Ridderkerk goed op de kaart. Met zo'n 1250 deelnemers. Een mooi evenement. Tweede keer in Ridderkerk. En weer succesvol. En zwaar vuurwerk in de fakkel gevonden. En 2 jongeren zijn aangehouden. Je leest het allemaal in de combinatie van afgelopen week. In de combinatie zit ook nog een gedrukt exemplaar van de gemeentekrant De Blauwkaai. Heb je die gemist op de een of andere manier, kun je hem altijd via www.ridderkerk.nl tabblad actueel teruglezen digitaal. Aangepaste afvalinzamelingen rond de feestdagen. Kijk even goed, hè. Het heeft allemaal te maken met Hemelvaartdag en Pinksteren. En nieuw hotel geplaatst. Ja, voor de wilde bij. Dus dat gaat om een insectenhotel. Die hoeft niet gelijk te gaan boeken. Dat is allemaal speciaal voor de bij, de wilde bij. En tuinworkshop voor vrijwilligers in Bonnes. Nou, dat zijn toch allemaal dingen waar je wat aan hebt en waar je wat mee kunt doen. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek.
1: Top 40 trio.
0: Op nummer 3 die week, The Who met Substitute, ging van 6 naar 3 in de 6e week van 14 weken. Op 2, The Kinks met Dedicated Follower of Fashion, ging van 1 naar 2 in de 9e week van 15 weken. Nummer 1, The Beach Boys met Sloop John B, ging van 2 naar 1 in de 5e week van 20 weken. Dan de nieuwkomers, week 20, 1966. Ray Charles op 39 met Together Again, zou de 4 weken in staan. Op 38, The Yardbirds met The Shapes of Things, 1 week genoteerd. En op 37, The Pretty Things met Come See Me. En die zouden 4 weken in staan. Op 34, Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me. 10 weken genoteerd. En op 33, The Righteous Brothers met Soul and Inspiration. Die er 3 weken in zou staan. Op 32, The Searchers met Take It or Leave It. Het is duidelijk, 15 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer is er een van de Golden Earrings. If You Leave Me, en die zouden weer 10 weken in staan.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 34.

Was hem weer, de Sandwich Express. Straks de Riddermatinee. En anders is er weer morgen een nieuwe Sandwich Express. Zeg, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En dat kan straks zijn bij de Riddermatinee.

0: Top 40 toch trio.
1: Nummer 23.
2: .7 in de eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door de nieuwbouwwoningen die moeten worden neergezet op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis zelf. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Brandsbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. De huidige bewoners zeggen dat met hen niet is overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eiste vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat er maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is de komende tijd wisselend bewolkt. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het westen van het land. Wat opvalt, volgens de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Noord een kleine 10 minuten vertraging. A20 Hoek-Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En er staat zo'n 6 kilometer file. En tenslotte geldt dat ook voor de A20 in de andere richting van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
9: Goedemorgen.
10: Prettig weekend.
11: Prettig weekend.
12: Prettig weekend. Prettig weekend.
13: Prettig weekend.
9: Goedemorgen.
10: Prettig weekend.
14: Prettig weekend.
15: Prettig weekend.
14: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Het is zaterdag 9 mei in het jaar 2026. Het is 4 minuten over de klok van 10. Welkom bij uw wekelijkse informatief programma Prettig Weekend. Ook vandaag zijn we weer bij u tot 12 uur. U kunt dit programma beluisteren via RTV Ridderkerk en Atos RTV natuurlijk. En wereldwijd via internet. Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan inderdaad de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerenstam en Hendrik, uw ambacht moet je dan zeggen. We zijn vandaag weer bij u tot 12 uur. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten over wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijs ik u graag naar de website van RTV Ridderkerk of de app van RTV Ridderkerk. Hierop vindt u de meest actuele informatie over Ridderkerk. En voor de informatie over de gemeente Zwijndrecht, Hendrik Iedermanbacht, kunt u kijken op de website van Atos RTV. Bij de websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over hun verzorgingsgebied. En wat er niet op staat, dat komt bij ons live in de uitzending. Laten we het zo maar houden. De techniek is vandaag in de vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. De muziek, ja, zoals altijd, verzorgd door Kees Fles junior. Mijn naam is Ronald Houts en ik neem u tot 12 uur mee in Prettig Weekend. MUZIEK

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Ja, en Walter is aangeschoven. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Willem.
1: Nou, wat zal ik zeggen? Het was eigenlijk allemaal niet zo slecht als dat het in eerste instantie voorspeld was.
2: Nee, het viel best wel mee.
1: Het was wel een diepe zucht.
2: Ja, nee. Nou, we hebben wel wat regen gehad, maar dat was ook broodnodig natuurlijk. Maar we hebben zeker geen verregende dagen gehad. Genoeg mooie momenten.
1: En, Ja. En hoe ziet dat er nou uit? Hè? Want ja, het was voorspeld heel veel regen. Dat komt dan weer niet. En dan blijft het eigenlijk redelijk rustig. Maar is dat boven in die atmosfeer dan ook zo?
2: Ja, over het algemeen wel. Daar moet ik wel bij zeggen dat hoe verder je naar het zuidoosten ging afgelopen dagen, hoe meer neerslag er ook al viel. Wat actievere buien, ook boven België en Duitsland. Maar dat bereikte onze regio niet, maar nog wel de zuidoostelijke delen van ons land. Dus soms zit je net aan de goede kant.
1: Ja, nou, dan hebben wij in ieder geval aan de goede kant gezeten.
2: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Ja, vandaag een redelijk belangrijke dag. Want ja, Rijswoord staat natuurlijk op zijn kop vanwege de kraaienrun en de draai rond de kraai.
2: Ja.
1: Dan is natuurlijk de grote vraag, gaan ze het droog houden?
2: Absoluut. Ja.
1: Nou, dat is kort en bondig.
2: Nee, het blijft vandaag droog. Het is zonnig. Niet te veel wind uit de oostelijke richting. Temperaturen die lopen vanmiddag op naar een graad of 20. Maar vanmorgen met de hardloopwedstrijd is het nog wat koeler. Mm-hmm. Dus ik denk dat het best wel fijne condities zijn om te lopen.
1: Ja, ja, want die lopers die willen sowieso natuurlijk niet te warm hebben.
2: Niet te warm, nee. Dan heb je te veel kans op oververhitting natuurlijk ook. Dus het kan beter iets koeler zijn. Maar het ziet er eigenlijk perfect uit.
1: Ja.
2: Ja,
1: dus het gaat gewoon een hartstikke mooie dag worden in Rijswoord.
2: Ja. Ja.
1: En hoe zit dat voor de rest van Ridderkerk? Want ik weet uit ervaring dat het echt van wijk tot wijk kan verschillen als het aankomt.
2: Ja, dat kan, maar daar hebben we vandaag geen last van. We staan nu eigenlijk vooral nog onder invloed van een hoge drukgebied wat boven Scandinavië ligt. Daaromheen dus een zwakke oostelijke stroming. De lage druk die is eigenlijk. Het ligt aan een grote lage drukzone vanuit eigenlijk de noordelijke Noordzee. Helemaal naar Portugal. Veel onbestendigheid in Spanje, Portugal. Dit weekend daar ook veel regen. Maar goed, hier is niks van dat alles. Wij zitten aan de goede kant van de systemen. De volop zonneschijn, er komen wel wat wolken in de loop van de morgen. Die gaan ook weer een klein beetje uitsmeren, zoals gisteren. Maar ik verwacht dat de zon toch wel de hoofdrol speelt. En dus vanmiddag een aangename 20 graden. Nou, dan vanavond, vannacht gaan die wolken weer oplossen. Het klaart verder op. De temperatuur gaat zakken naar een graad of 9. En dan morgen hebben we een beetje een herhaling van zetten. Opnieuw veel zonneschijn, denk ik. We zien wel dat die druksystemen wat gaan veranderen. Het hoge drukgebied boven Scandinavië, dat schuift iets door naar het oosten. En er komt een zwak koufront naderbij vanuit het noorden. En dat gaat ons in de loop van morgen bereiken. Maar de activiteit gaat eruit qua neerslag. We zullen wel zien dat in de loop van de middag de bewolking wat verder gaat toenemen. Maar het blijft dus wel droog naar verwachting. De temperatuur voor dat koufront uit nog een graad of 20 wel, denk ik. Dus ook morgen aangenaam. Als dat koufront eenmaal gepasseerd is, dan zal de temperatuur wat omlaag gaan. En dan draait de wind ook wat verder door naar een noord-noordoostelijke richting.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is dan eigenlijk de aanzet voor een wat koelere week komende week. De temperaturen die zullen wel even wat gevoelig lager liggen dan dit weekend. Het heeft ermee te maken dat we grosso modo met een stroming uit noord en west te maken gaan krijgen. We zien lage drukgebied tot ontwikkeling komen boven de Noordzee richting Midden-Europa. En dat beïnvloedt ons weer. Maandag een zwakke storing die overtrekt met vrij veel bewolking en een beetje lichte regen af en toe. Temperaturen graad of 13. Dus dat is best wel fris, hè? Want normaal op het langjarig gemiddelde voor deze fase van mei is ongeveer 17 graden. Nou, dan dinsdag lijkt een wat drogere dag te worden, maar het weer wat af en toe wat zonneschijn. Temperatuur ook dan een graad of 13 à 14. Dan vanaf woensdag dan zien we wat actievere storingen naderbij komen die vooral waarschijnlijk buien gaan opleveren. En met name de woensdag, maar ik denk ook donderdag, de hemelvaartsdag, dat toch wel in teken zal staan van buien. Ik moet er wel bij zeggen dat de neerslaghoeveelheden die in eerste instantie verwacht waren, wat ze naar beneden zijn bijgesteld. Dus er lijken geen enorme hoeveelheden neerslag te gaan vallen.
1: Ja, maar dat zou voor de natuur zou het eigenlijk wel beter zijn.
2: Ja, klopt. Ja, de natuur is nog steeds erg droog. En na die droge april waarin eigenlijk geen neerslag viel, het begon pas weer te regenen in mei in onze omgeving, maar eigenlijk ook in grote delen van het land. ja, die droogte die blijft voortduren. Ook met de neerslagverwachtingen tot meer dan een week vooruit wordt er niet meer dan zo'n 15 tot 30 mm neerslag verwacht. En dat is nog steeds niet voldoende. En dan hangt het er nog maar af waar je zit en of je die buien meepakt.
1: Ja, en want dat heeft natuurlijk best wel wat invloed. We hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien met die bosbranden.
2: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel even een dingetje.
2: Ja, het blijft natuurlijk nog steeds gewoon oppassen met vuur in de natuur. En
1: Ja. Dus er zou eigenlijk, want als je het ongeveer zou moeten inschatten, hoeveel regen komen we tekort om.
2: Ik heb de laatste overzichten niet bekeken, trouwens, eerlijk gezegd. Maar het KNMI houdt zeg maar overzichten bij op de website. Maar dat seizoen begint eigenlijk begin april. Dus daarin wordt het voorseizoen niet direct meegenomen. Dus de winterperiode, als je een hele natte winter hebt gehad en vervolgens is april heel droog, dan is dat een beetje een vertekend beeld, omdat er eigenlijk daarvoor nog wel veel neerslag is gevallen. Maar ik moet zeggen dat we de periode vanaf eigenlijk december is niet bijzonder nat geweest. Dus,
1: nou, toch hebben we een paar dagen flinke sneeuw gehad.
2: Dat is waar. Sommige maanden zaten op het gemiddelde qua neerslag hoeveelheid een aantal maanden wat te droog. Mm-hmm. Maar volgens mij, als ik me echt herinner, de echt veel te natte maand was volgens mij november of zo vorig jaar. Ja. Dus dat is al even geleden.
1: voor ons mensen is dat op zich niet zo erg. Maar nogmaals, die natuur die leidt daar natuurlijk verschrikkelijk onder.
2: Ja, kijk, de natuur kan natuurlijk best wel tegen een stootje. Maar er zijn natuurlijk wel risico's met die droogte. En ook voor de boer is natuurlijk, met het zaaiseizoen is het wel belangrijk dat er ook wat vocht bij komt af en toe.
1: Ja, en het bewateren, dat wordt dan ook weer afgeraden vanwege.
2: Ja, als het te droog wordt wel, want dan is er weer een watertekort en dan.
1: Precies. Dus weet je, eigenlijk draait de hele wereld om het weer. Want daar komt het dan in feite wel op neer.
2: Ja, daar komt het op neer. Ja.
1: Nou, dan heb je toch nog een hele belangrijke taak.
2: No.
1: Want dan mag jij het voorspellen. Want zo is het natuurlijk ook nog weer. Van de week, het wordt dus inderdaad minder als dat in eerste instantie voorspeld was.
2: Ja, minder veel regen waarschijnlijk. Maar wel wisselvallig. Dus hou wel rekening mee dat op de meeste dagen er toch wel een paar buien zullen vallen. Met uitzondering van misschien de dinsdag. En de temperatuur die doet natuurlijk wel een stapje terug. Hè, want gedurende komen tot en met vrijdag waarschijnlijk een graad of 13 tot 15 maximaal.
1: Ja, daar zullen ook wel weer mensen zijn die dat wel lekker vinden.
2: Dus.
1: Je kan het nooit iedereen van de zin maken, zullen we maar zeggen. Nou ja, goed, dan weten we in ieder geval weer even hoe het zit. Dan dank ik jou weer voor je komst en voor je toelichtingen. En dan wens ik je een heel prettig weekend.
2: Fijn weekend ook.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ja, en ik zei het net al tegen Walter ook. Het is een zeer belangrijke dag in Resorts. Want Resorts staat vandaag bol van de activiteiten. Straks kunnen we gaan luisteren naar Erik Harman. Want die staat bij is bij de Open Molendag. Maar wat er nog meer staat te gebeuren in Resort. Ja, het is vandaag de dag van de kraaieren. Dat zijn de hardlopers. En de draai rond de kraaien, dat is een wielrennen. En daar is voor ons Aad Hoogendijk. En Aad, ja, die gaat niet fietsen. Maar Aad, jij gaat dadelijk wel lopen. Hè? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, vanmiddag wordt er gefietst. Nu wordt er hard gelopen. De kidsrun is net geweest. De kinderen die liepen ontzettend hard door die 2,7 kilometer. En die hebben nou een lekker pannenkoekje als beloning. Je moet er wel wat voor over hebben als verslaggever om dan mee te mogen doen bij zo'n kraaienrun. Je moet helemaal in het sportpak komen, anders kom je hier niet binnen. En zeg ja, je kan verslag doen, maar dan moet je zorgen dat je er net zo bij loopt als de rest. Dus nou, renspullen aan en dan gaan. Zeg, ik ben eventjes de gymzaal ingelopen. Dus buiten is nou natuurlijk eventjes toch geen activiteit. En binnen is er des te meer. Er staat een gymzaal vol met tassen. Eigenlijk stukjes hardlopen zou je kunnen zeggen in de vorm van tassen. Maar die staan overal in een beetje. Die dames zie je zo en de meneer die bezig zijn met die tassen. Die hebben de handen maar vol aan om ze op volgorde te zetten. Ja, ik kom je gewoon even lastig vallen hoor. Goedemorgen. Zeg, ja, je zet die tassen ook gewoon maar ergens zo manier is het niet.
3: Nee, dat gaat echt helemaal keurig op nummer hè.
2: Hoe eerlijk, het lijkt net alsof ze ergens staan.
3: Nee, voor u misschien wel, maar voor mij niet. Of voor ons niet. We staan echt helemaal keurig op nummer.
2: Oké, dus eigenlijk weet jullie straks waar de tassen gehaald en dan staan ze daar.
3: Dat klopt, maar dan hebben ze nog als goed is een nummertje op. En de nummers zijn ook op de tas aangegeven. Dan geven wij weer keurig de tas af.
2: Ja, dus je moet je startnummer wel omhouden, want ben je tas kwijt.
3: In de hand mag ook, eventueel.
2: Toch fijn om te horen. Jullie hebben een ontzettende rotbaan, want niemand ziet je hier binnen.
3: Nee, dat klopt, maar wij vinden het heel leuk om te doen. Van begin af aan hebben wij het gedaan. En dat is dus allemaal voor een goede doel, dus helemaal leuk.
2: Wat is dat goede doel ook alweer dan?
3: Voor de kankerbestrijding. Ja.
2: Mooi om te zien dat jullie dat allemaal doen met die kraaierun. De kraaierun is ontstaan vanuit de roperun in zekere zin.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad ontstaan door Peter de Koning en Patrick Rutte. En die hebben het heel leuk opgezet. Het is inderdaad een aardige klus. Maar we werken er allemaal aan mee. Allemaal in Resort trouwens hoor. Dus ja.
2: Goed om te horen. Ik zou je niet veel van het werk afhouden. Bedankt voor je tijd.
3: Graag gedaan. En veel plezier.
2: Jazeker. Die tassen die worden hier allemaal netjes neergezet. Dus je hoort het. Dus als iemand nog nu luistert. Die zegt van ja, ik moet lopen. Waar laat ik mijn tassen? Tassenafgifte moet je wel door de kleedkamer in. Of je nou omkleedt of niet. Dat is dan misschien even handig om te weten. Want ik heb me ook een surf gezocht. Van ja, hoe kom ik dan binnen? Ja, je moet door de kleedkamer in. Het leuke nieuws is dat we over de 1000 deelnemers heen zijn gegaan. En dat is een absoluut record voor de kraaienrun. Heb ik me door Patrick Rutte laten vertellen. Mooi hè, dat zo kan. Straks dan hebben we de 5 kilometer om 5:11 en 10:15 dan begint de 10 kilometer. Ja, dan is natuurlijk de vraag van zie je het wel zitten? Nou, ik geloof dat deze meneer het helemaal niet ziet zitten. Klopt de route?
4: Hey, goeiedag.
2: Goedemorgen.
4: Het is. Ja, mijn broer die gaat meelopen. Hè?
2: Ach, en dan ga je kijken op briefje waar je moet staan te kijken.
4: Ja, zeker ja. Dat heb jij heel goed gezien.
2: Nummer 196.
5: Hey, goeiedag.
2: Goedemorgen, hebben we er zin in?
5: Ja, ik heb er zeker zin in.
2: Ik geloof niks. Ik ben helemaal in het lang, man.
5: Ja, ben ik lang.
2: Ja, oh, je bent ook lang weer kleding ook. Het is mooi weer.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, goed. Ja, moet goed komen, toch?
2: Ik denk het wel.
5: Het gelukszetje.
2: Het gelukszetje. Dus je wordt eerste straks.
5: Nou.
2: Je hebt er al getraind?
5: Ja, ik heb wel getraind, ja. Ja, ik heb wel getraind. Ja, maar tot iets van 6 of 7, 8 kilometer. Dus dit is sinds 20 jaar dat ik weer een keer de 10 kilometer doe.
2: Dat meen je niet. Maar waar zit hem dat dan in?
5: Ja, ik heb 20 jaar rugklachten gehad, dus toen kon ik niet meer lopen. Niet meer echt hardlopen. Dus nu ben ik inmiddels weer wat hersteld. Dus...
2: Ja, die wervels die klappen allemaal constant in elkaar. En dan heb je misschien wel extra demping in je schoenen.
5: Absoluut, heb ik zeker ja. Ja. Heb je al gezien of niet?
2: Ja, dat zijn van die hele dikke zolen, dus dat valt wel. Maar dat loopt zo raar als je gewoon wandelt. Het is net of je zweeft.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.

0: 50 had gelukt, maar had ik gisteren wat anders moeten doen.
1: Oh, wat heb je gedaan?
0: De deel, het laatste rondje.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, het was wel gezellig daar, groot podium.
0: Ja, groot podium, was leuk, zeker weten. Ja. Ja,
1: mooi. Hey, vandaag is hier ook een groot podium. Je denkt niet dat je erop gaat komen als ik je zo hoor?
0: Nee, dat zeker niet. Nee, nee.
1: Maar... Doe je best, maak er wat moois van.
0: Gaan ons best doen, dankjewel.
1: Okay. Nou, die zien we onderweg al. Ik zie alleen maar 10 kilometers vandaag. Dag jonge dame, ook 10 kilometer.
2: Jazeker, ja hoor.
1: Geen 5, hè?
2: Nee, geen 5. Ik dacht, ik doe eens gek, ik doe eens 10.
1: Is dat gek? Waarom is dat gek?
2: Nou ja, nee hoor, gekkigheid, maar ik had er zin in, dus ja.
1: Wordt er nog ergens voor getraind? Is dit een generale repetitie voor iets?
2: Nee hoor, gewoon voor de plezier en niks bijzonders eigenlijk. Dus omdat het mooi weer is en helemaal prima toch? En het is vlakbij, ik woon in Barendrecht, dus vandaar.
1: Doe je best, tot straks.
2: Ja, dankjewel.
1: Het leuke is, de run die komt straks natuurlijk door het resort heen, maar ook dus langs het water. En langs het water, daar staat de molen. Die molen die draait wel, maar ik kan je zeggen, als daar over een uurtje straks al die lopers langs komen rennen, dan gaat die molen op tilt. Die gaat zo enorm hard draaien, dan gaat hij weer terug naar de overkant waar die ooit in stond. En degene die daar getuige van gaat zijn, die staat er al. Dat is Erik. Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou, ik heb even getest. We staan een beetje tegen de molen aangeleund, achter de molen, want daar is de wind weg. Althans, daar is minder wind. En dan, maar die molen blijft keurig op zijn plek staan, kan ik je garanderen. Want er werd het gezegd door de mensen op de Vlasstraat, van als de jongens straks voorbij komen lopen, gaat de molen zo hard tekeer dat hij terugvliegt naar zijn oude plekje.
4: Theoretisch zou dat kunnen, maar ja, de wind komt van de andere kant. Zou de wind uit het zuidwesten moeten komen? Nu komt hij uit het oosten, dus ze zouden eerder naar Jansdam vliegen dan naar zijn oude plekje.
3: Laten we maar gewoon laten staan, toch?
4: Laten we maar doen, ja. Zeker.
3: Ja, open molendag is er vandaag. Ja. Niet alleen hier natuurlijk, maar het is wel hartstikke mooi dat we nog zo'n ding hebben, toch?
4: Zeker. Het is natuurlijk de enige molen in de gemeente Ridderkerk die we nog hebben. En tenminste de complete molen. Want we hebben natuurlijk op de Ringdijk in het centrum hebben we nog het onderstuk staan van molen De Korenaar. En dit is de enige complete molen nog in ons dorp. Dus daar zijn we heel erg zuinig op.
3: Ja, wat kunnen we vandaag zien bij jullie in de molen?
4: Wat je vandaag kan zien is sowieso dat we malen vandaag niet, omdat het best wel heel erg druk wordt. Maar we kunnen wel laten zien hoe het maalproces van graan tot meel in zijn werk gaat. Dus dat laten we door middel van rondleidingen zien aan de bezoekers. En daarnaast hebben we diverse producten die we verkopen. Verschillende streekproducten. Producten van de bakkerij. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, hè?
3: Nee, maar ook iets. Ja, die bakkerij, ja.
4: daar verkopen wij heerlijke producten van. En daarnaast natuurlijk onze eigen meelproducten die we verkopen. En we vanmiddag, dat is wel even belangrijk om te vermelden, we hebben vanmiddag een ijskar staan vanaf 12 uur.
3: Dat is goed nieuws, maar dat ijskar toch niet malen?
4: Nee, ijs kan je niet malen, maar het is wel lekker.
3: Ja, dat is ook een ding wat zeker is. Veel streekproducten. Normalitair, vandaag niet gemalen, geen meel gemalen in elk geval. Wat doe je normaal gesproken?
4: Op zaterdag.
3: Nou ja, wat maalt de molen?
4: Oh, wat normaal gesproken? Nee, we malen tarwe en spelt tot meel. Dus dat is, we hebben via een graanhandel, dat is een mengsel van Duitse en Zeeuwse tarwe, wat we dan malen. En daarnaast hebben we ook Ridderkerkse tarwe, wat we ook specifiek malen. Dus we malen nog ongeveer 1 tot 2 keer in de week malen we nog met de molen. Dus
3: voor die mensen die willen komen kijken, gewoon lekker naar binnen komen lopen. Toegang is Ridderkerks gratis?
4: Zeker, toegang is Ridderkerks gratis. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus we hebben aan de molendeur hebben we een busje hangen. Dus een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de molen is altijd welkom. Maar in principe is het gewoon gratis en mensen kunnen gewoon binnenlopen.
3: Even oppassen voor de lopers die hier zo meteen voorbij komen. Maar anders, als de lopers weg zijn?
4: Ja, nee. Normaal gesproken op een zaterdag, zoals Nationale Molendag, komen er vaak 200-300 mensen altijd wel op bezoek. Dus als de lopers langskomen, moeten de mensen even uitkijken. Maar voor de rest, iedereen is gewoon hartstikke welkom vandaag. Dus.
3: Tot te laat?
4: Tot 4 uur vandaag.
3: Tot 4 uur vandaag, dus nou, dankjewel. Ja, je hoort het, Ron. Tot 4 uur, als je helemaal niks meer te doen hebt, stap op je fiets. Kom naar resort. Kom gezellig naar de Waalweg. En daar staat een hele mooie molen. En dan kun je tot 4 uur terecht. En als je daar dan toch bent, kijk gelijk even door de kraampjes heen. Want dan kan je misschien wel een zakje Ridderkerks gemalen Ridderkerks graan kopen. Nou, dan kan je er weer mooie koekjes van bakken thuis. Lijkt me een goed idee, Ron.
5: Ga jij ze zelf bakken of doet iemand anders dat bij jullie?
3: Ja, ik ben de koekenbakker.
5: Ja, ik wou het niet zeggen, maar blij dat je het zelf zegt. Hey, als je zo meteen terugrijdt, kijk uit voor de lopers, hè. En als je Aad onderweg nog tegenkomt, zwaai nog even.
3: Ja.
5: Want die, ja, ja, die

0: We gaan hier zo meteen even. We gaan niet gelijk als een speer weg natuurlijk, want het is bijna tijd voor de start. Dus we lopen even naar het punt waar die 5 kilometer lopers aan voorbij komen. En dan wachten we op de 10 kilometer lopers. Dan pas kunnen wij het resortje uit. En ik sta hier boven op de onderlaag waar de molen op staat. Dan kijk ik naar de ijsvogel. En daar hebben ze vandaag een buitendag. Dus je hoeft niet alleen naar de molen te gaan, naar de kerstboom. Maar dan kan je daarna ook nog naar de ijsvogel, naar de buitendag. Nou, hoe mooier kan het zijn?
1: Kortom, resort bruist van het leven vandaag.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, dank je wel. En ik zie je straks wel weer hier verschijnen. Doe rustig aan. Wij bewaken hier het fort wel even. En dan gaan wij gewoon verder met het programma. Vind jij dat goed, man?
0: Ja, ik vind het prima. Ga gerust je gang.
1: Dan gaan we dat doen. Dankjewel Erik, dankjewel Aad. We gaan zometeen bellen met de volgende gast.

0: Ja, The Weeknd en Daft Punk waren dat. I Feel It Coming. Ja, dat zijn wel van die hele lekkere platen. Goed, we hebben hier bij RTV Ridderkerk al eens aandacht besteed aan het doortrapprogramma voor senioren. En dan met name in Zwijndrecht. Toen we daar aandacht aan besteden, toen moest het programma nog gaan beginnen. Maar we gaan nu eens even terugkijken met de man die daar alles over kan vertellen. Dat is Romano Arons. Romano, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik hoor je heel erg slecht.
0: Je hoort me heel erg slecht. Nou, dan ga ik eens even kijken of Remco het een beetje omhoog kan draaien. Ja, gaat Remco? Ja, Remco gaat het omhoog draaien. Als goed is, moet het nu weer iets beter zijn.
1: Ja, iets beter. Ik klink nog wel ver.
0: Oh, ik klink nog wel heel ver. Ja, we zitten ook, ja, ik weet niet waar jij bent, maar we zitten natuurlijk ook niet echt naast elkaar, zeg maar.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik kan je verstaan. Ja,
0: helemaal goed. Nou, hey, we hebben al eens een keer aandacht besteed aan het doortrapprogramma. Maar toen moest het nog beginnen. Hoe is het nou eigenlijk verlopen in maart en april? Want dat waren eigenlijk wel een beetje de belangrijkste maanden, denk ik.
1: Qua project zelf bedoel je, hoe het is verlopen?
0: Ja,
1: ja. Ja, het was super, super gezellig. Dit keer hadden we net wat andere editie. Normaal doen we dat over 10 lessen, nu hadden we dat over 3 dagen gedaan. Mm-hmm. Inclusief lunch. Ja, en het was gewoon echt heel gezellig.
0: Inclusief lunch. Ze moesten toch sporten? Dan ga je toch niet lunchen?
1: We hebben ook gewoon volkorenbrood natuurlijk.
0: nee, dan is het goed.
1: We hadden dan een programma van 3 partners achter aansluitend. Mm-hmm. En dan hadden we bij de laatste partner, hadden we daarvoor nog even een lunch.
0: Oh.
1: Dat vonden mensen echt ontzettend fijn en hartstikke gezellig. Het was echt een andere editie dan voorgaande jaren.
0: Mm-hmm.
1: Maar bovenal was het ook heel leerzaam.
0: Ja,
1: we hebben leuke dingen geleerd. We zijn langs de fietsenmaker geweest. Kijk, ja, ik maak het elk jaar mee, dus ik heb niet veel geleerd, maar het is wel allemaal weer opgefrist.
0: Ja, dat is op zich ook wel handig, hè? Weet je, af en toe moet je een herhalingscursus doen, zeggen ze dan.
1: Voor mij wel, ja. Maar het is altijd leuk om die andere mensen dan weer te beantwoorden met de vragen die ik voorheen ook heb gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar overal, het was echt, ja, het was gewoon hartstikke geslaagd. 18 mensen. Dus,
0: Het
1: is een heel leuk project weer.
0: Ja, nu zeg je 18 mensen. Is dat in het jargon, zullen we dan maar zeggen, is dat een grote groep? Of had je zoiets van, nou, er had nog wat meer bij gekund?
1: Maar rond de 20 mensen is altijd wel mooi, hoor. We hebben maximaal 25 aanmeldingen, dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is een mooie groep, 18 mensen.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En hoe waren de reacties van de mensen achteraf dan? Want ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk best wel een hele drukke dag.
1: Het is een drukke dag, absoluut. Soms was het ook zo, hè, dat mensen bijvoorbeeld iets later kwamen. Maar over het algemeen was het merendeel altijd gewoon heel de dag weer aanwezig. En de reacties waren, ze vonden het echt ontzettend leuk. Ze vonden alleen 9 uur net te vroeg.
0: Ja, ja. Kom op. Weet je, dat heb ik ook wel eens.
1: Nou,
0: weet je,
1: ja, dan loopt een opstart, een bakje koffie.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens, weet je. Dan loopt mijn wekker heel vroeg af en dan denk ik bij mij eigen, waarom doe ik dit ook alweer? Oh ja, omdat ik het leuk vind.
1: Juist, ja, dat moet je af en toe even aan herinneren.
0: Ja, precies die. Goed, jij bent natuurlijk de fitmaker, hè? Jij fungeert natuurlijk als brugfunctie tussen de gemeente en de verenigingen. Hoe zijn die contacten?
1: Ik ben echt wel wat meer gericht op de doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn collega's van mij die zijn veel meer in verbinding met de verenigingen. Dus die zijn bezig met een loket, waar een soort vraagbaken voor alle verenigingen kunnen komen. Dus dat, ja, daar zijn ze mee bezig. Ik ben niet zo in nauw contact met de verenigingen zelf, als club ondersteunen, maar wel. Ik ken ze wel en we hebben gewoon we kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten.
0: Ja, dat is natuurlijk.
1: Maar als club ondersteunen niet. Als je echt denkt aan verenigingen, dan denk je echt aan we kunnen zorgen voor meer vrijwilligers of voor nieuwe aanmeldingen, meer leden.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar richt ik mij niet op.
0: Nee, want het is in principe natuurlijk bedoeld om de beweegbehoeften voor senioren te verhogen. Hoe is het eigenlijk toen de tijd ontstaan? Want daar moet er ergens een vraag zijn gekomen van of vanuit de gemeente of vanuit de verenigingen, toch?
1: Dat de senioren willen gaan bewegen.
0: Ja.
1: Die vraag kwam uit de doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon signalen, hè, die we oppakken van nou, ik vind het jammer dat dit er niet is. Of nou, ik zou graag dit wel willen doen, maar ja, waar kan je dat vinden dan? Dus mensen schijnen eigenlijk, laten echt doorschijnen van nou, dit missen wij. En dan gaan wij kijken van, nou, hoe kunnen we daar wat voor creëren?
0: Ja.
1: Moet ik wel zeggen, ik was er niet bij in het begin, zo te zeggen. Ik ben er pas sinds 3,5 jaar geleden bijgekomen. Mm-hmm. Maar dat is wel wat ik merk, is dat we daar uit die signalen van mensen, dat we daar aanbod op gaan creëren. Zo kunnen we een brugfunctie zijn, hè, op het moment dat er twee partijen zijn natuurlijk.
0: Nou ja, precies dat. Want dat is natuurlijk... Het is natuurlijk een beste kwestie van verbinding zoeken met elkaar.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: En dan hebben jullie natuurlijk, want je zei het al, je doet dit niet alleen. Dus er is gewoon een groep die verbindingen ook zoekt en ook gewoon aangaat. Dus. En dan is het alleen maar fijn om te weten dat je dan ook alle medewerking krijgt van onder andere de gemeente. Want dat is natuurlijk ook een dingetje.
1: Ja, nou ja, de gemeente steunt initiatieven zeer zeker. Ja, zij hebben ook in hun beleid dingen opgenomen om sport als middel te gebruiken, beweging als middel. Dus ja, de gemeente die is er een groot voorstander van, de gemeente Zwijndrecht.
0: Mm-hmm.
1: Die zet er ook echt wel op in hoor. Alleen ja, wij hebben allemaal te maken met de bezuidigingen.
0: Ja, waar niet?
1: Dus ook de gemeente, en dat is soms gewoon lastig, want dan moet je snijden in dingen. Terwijl, ja, het is soms gewoon zo jammer. Want je wil eigenlijk groter en groter gaan. Alleen ja, dingen kosten natuurlijk ook geld. Dus we zijn dan echt bezig met externe fondsen.
0: Ja.
1: Om daar subsidie voor te krijgen. Zodat we toch grotere dingen kunnen aanpakken voor deze doelgroep. Meer aanbod kunnen wegzetten.
0: Ja.
1: En, dus dat is de crux eigenlijk met de gemeente.
0: Terwijl, ja, precies.
1: Zij zijn zeer zeker groot voorstander van... van in beweging komen.
0: Ja, betekent dat dan ook dat jullie zelf, zeg maar, om het op de ouderwetse manier te zeggen, de boer op moeten om de senioren ook echt aan te zetten om dit programma te gaan volgen?
1: Kan je nog één keer je vraag herhalen? Want ik hoor het niet helemaal.
0: Ja, om het op oud-Hollands te zeggen, moeten jullie dan ook zelf nog de boeren op om de senioren bij het programma te betrekken? Of worden die, zeg maar, ja, aangeleverd klinkt een beetje raar. Maar...
1: Nee, zeker niet. Nee, wij gaan wel flyeren natuurlijk. Wij gaan op zoek naar de doelgroep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja. Dus... En de doelgroep, er zijn ook delen van de mensen van de doelgroep die zelf komen om te zoeken,
0: mm-hmm.
1: Absoluut. Maar wij proberen natuurlijk nieuwe mensen op te sporen. En wat ons opvalt is als mensen eenmaal mee hebben gedaan met een van onze projecten, dat ze eigenlijk binnen onze cirkels van bewegen blijven. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Alleen de nieuwe mensen, waar je niet achter de voordeur komt en mensen die geïsoleerd zijn, ja, daar kom je gewoon heel moeilijk achter de voordeur. Maar we proberen juist die mensen wel te betrekken, want daar, ja, die mensen die hebben dat, ja, het meest nodig, soms zo te zeggen.
0: Ja, precies. Nou goed, dan heb je dat doortrapprogramma gehad. Je hebt april en maart gehad. Komt daar nog een vervolg op? Of hebben jullie dus iets van, het is wel goed. Maar ja, als ik jouw verhaal zo hoor, dan ga ik er eigenlijk gewoon vanuit dat er gewoon een vervolg gaat komen.
1: Ja, er is zeker vervolg, maar niet specifiek voor doortrappen. Het is niet een aanvullende cursus hierop. We hebben in september waarschijnlijk gaan we weer het nieuwe doortrapprogramma starten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan weer voor nieuwe deelnemers. Tenzij mensen het gewoon nog heel fijn vinden om nog een keer mee te doen, dan weigeren we die eigenlijk nooit van doortrappen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is niet zo dat we nu een nieuwe cursus hebben waar we weer nieuwere dingen gaan leren over veiligheid en fietsen. Omdat deze cursus best wel allesomvattend is.
0: Ja, wat ik me eigenlijk afvraag, want dat hoor je... Tegenwoordig hoor je dat heel vaak. Bij jullie in die cursus, zit daar ook valpreventie in?
1: Nee, dat is een aparte cursus van ons. Dat is de balanscursus. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk wel een haakje met valpreventie, hè, doortrappen. Want we willen natuurlijk niet dat mensen gaan vallen op de fiets. Maar de cursus valpreventie, die heet in balans. En dat is zonder fiets. En dat gaat echt over de basisbalans. Zitten opstaan, hoe val je op na een val, of hoe sta je op na een val. Dus dat heeft echt te maken, ja, als je gewoon zelf aan het wandelen bent en voor thuis. Maar ontzettend krachtig voor je spieren en voor je balans. En ook voor de zelfverzekerdheid.
0: Ja. Het gekke is, ik hoor je praten en dan hoor ik een enthousiasme waar menigeen nog een puntje aan kan zuigen. Is dat ook een beetje de kracht dat je het enthousiasme overbrengt?
1: Ja, ik vind het gewoon fijn als ik zie dat mensen enorm geholpen worden met deze eigenlijk kleine ingreepjes. Hè? Het zijn eigenlijk hele kleine dingen wat je faciliteert, wat samen gewoon een heel groot ding faciliteert voor die mensen.
0: Ja.
1: Ja, en dat maakt me zeer zeker enthousiast. En mensen die zien dat ook. En dat is ook heel fijn.
0: Ja.
1: Want daar doe ik het ook voor. Weet je? Ik ben ook ontzettend enthousiast om die mensen te helpen. En ja, ik bouw ook echt een band met die mensen op. Dus het is hartstikke gezellig ook toch.
0: Ja, wat wil je nog meer? Romano, laten we één ding afspreken. Als er nog eens een keer een vervolg is geweest, nou, die komt er sowieso. Kom eens gewoon een keer hier naar de studio. Dan praten we er gewoon eens even over verder. Is dat een goed idee?
1: Ja, prima joh. Vind ik hartstikke gezellig.
0: Nou,
1: ja hoor.
0: Dan gaan we dat te zijn de tijd dus even in kannen en kruiken stoppen, zullen we maar zeggen. Voor nu, hartstikke bedankt voor het feit dat je aan de telefoon wilde komen. En dat je je verhaal hebt verteld. En we kunnen alleen maar zeggen, heel veel succes met alles wat daar nog gaat gebeuren. En voor nu een heel prettig weekend.
1: Hey, dankjewel. Jullie ook een prettig weekend. Hè? En tot volgende keer.
0: Joep.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Ja, in 2025 waren er nogal wat strubbelingen over de geplande grondvaart op de Waal in Rijsoord. Dit jaar heeft de Oranje Vereniging daarom besloten om een grondvaart 2.0 te organiseren in september. Ad van der Linden is in de studio om alvast een tipje van de sluier op te lichten over het hoe, wie, waar en wat over dit evenement. In de studio aangeschoven is Ad van der Linden, bijna niet weg te krijgen had hier, van de Oranje Vereniging Nederland.
2: En Oranje.
1: Ja, precies. Het mooie resort. Ja. Ja. Het mooie resort wat een mooi water heeft.
2: Precies.
1: Ja, de Waal.
2: Ja, precies.
1: En daar wordt al heel veel jaren een gondelvaart georganiseerd. Alleen er zit een klein beetje de klat in.
2: Ik vind het mooi dat jij zegt de Waal. Want het is ook de Waal. Want heel veel mensen zeggen het Waaltje.
1: Ja, nee.
2: Maar wij in resort zeggen de Waal.
1: Ja, nou, Waal is het eigenlijk. Dan is het helemaal goed te doen. Hè? Dan zijn we helemaal op orde.
2: Ja.
1: Ja, het heet zoals het heet.
2: Ja, zo is het.
1: Zo simpel is het. Maar goed, die gondelvaart. Vorig jaar een beetje lastig geweest.
2: Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Dat begon inderdaad ook wel met enthousiasme. En ja, we liepen eigenlijk toch tegen het fenomeen op dat vuurwerk niet meer zo heel erg geliefd is in Nederland. En goed, we hebben ons hoofd daar ook in gebogen. We hebben ons beraad. En ik moet zeggen, ik heb honderden mails gehad van mensen die daar iets van vonden. Met name heel veel mensen die het positief vonden. En jammer vonden dat de grondvaart niet doorging. Er zijn ook een aantal mensen die hebben mij gebeld. Die zeggen, Ad, dit is toch wel een hele mooie traditie. De eerste grondvaart was in 1939. En wij willen dat graag ook als jonge mensen doorzetten.
1: Ja.
2: En normaliter zouden we dat één keer in de 5 jaar doen. Maar door de druk van jonge mensen hebben we gezegd, Oké, 25 is dan niet doorgegaan. Maar 2026 gaan we dat toch proberen weer recht te zetten.
1: Ja, dat is mooi, hè? Want, en zonder vuurwerk.
2: En zonder vuurwerk.
1: Ja.
2: Grondelvaart 2.0 hebben we het zelf genoemd.
1: Oké. Ja, het is wel een klein beetje zo, hè?
2: Ja.
1: Nou, je sluit de traditie af.
2: Ja, er gaat ergens een deur dicht en dan gaat er weer ergens een deur open.
1: Hè. Ja, want hoe wordt die nu afgesloten?
2: We hebben nu in de surfbocht, dat is een andere locatie als normaliter, zeg maar, tegenover de molen. Maar in de surfbocht hebben we een heel feestprogramma met tenten en foodtrucks en een grote ponton met een DJ erop. Met flyboards, met van alles gebeurt daar. We gaan natuurlijk wel varen met de gondels, ook helemaal richting de molen. Maar het eindfeest is nu in de surfbocht.
1: Oké, dat is een klein stukje verderop.
2: Ja.
1: Ja, het moet gewoon kunnen.
2: Ja.
1: Ja, en dan wordt hij netjes mooi afgesloten.
2: Uiteraard.
1: Met
2: een spetterende show op een groot ponton. Zonder vuurwerk, maar wel met flyboards en dat soort zaken.
1: Ja, er gaat weer van alles gebeuren.
2: Ja.
1: Wat
2: ja.
1: Is in september?
2: Ja, 5 september inderdaad.
1: 5 september, dus ja. Net na de zomervakantie.
2: Het is iets vroeger als normaliter. Maar we proberen ook een beetje op de centjes te letten. En daar gaat ook heel veel geld in om. Dus de week daarvoor is klassiek op de Waal. En wij gaan van dezelfde pontons gebruik maken als die zij hebben. En om die kosten een beetje te beperken, hebben we gezegd, dan moeten we maar een beetje eerder gaan beginnen.
1: Ja, de gondelvaart. Ja, je zei het al, dan varen we met die gondels. Voor die mensen die nou niet weten, wat is een gondelvaart?
2: Een gondelvaart is natuurlijk een feest op het water. Mensen verbouwen hun bootje tot een spectaculaire gondel. En omdat het 's avonds is, moet je het volop verlichten. En moet je iets uitstralen om als gondel over het water heen te gaan.
1: Ja, dat is een bepaald thema vaak, hè? Zo'n boot.
2: Vaak is er een bepaald thema. We hebben nu gezegd, we maken geen thema om ook met name de jeugd eigenlijk uit te nodigen om op het water te komen. We hebben zelfs ook een aantal extra pontons. En die stellen we ook aan de jeugd ter beschikking, zodat ze zelf een gondel kunnen bouwen.
1: Ja, en daar moet je op tijd mee beginnen.
2: Daar moet je op tijd mee beginnen. En je moet natuurlijk je melden bij de Oranje Vereniging om te zorgen dat je gebruik kan maken van zo'n ponton.
1: Ja, ook maar dat je sowieso mee wil doen, denk ik.
2: Ja, dat moet je sowieso.
1: Ja.
2: We hebben er zelfs ook een speciale internetsite voor gemaakt. We hebben een club met mensen naast de Oranje Vereniging die gezegd hebben, wij gaan ons helemaal concentreren op die gondelvaart.
1: Ja, wat goed is.
2: Ja, zeker.
1: En de aandacht zal er zeker zijn. We gaan er zeker nog wat vaker over kletsen. Zeker tegen die tijd.
2: Ja.
1: Maar nu ben je op zoek naar mensen die mee willen gaan varen
2: ja,
1: in de gondelvaart.
2: Precies. We hebben gezegd, er zijn natuurlijk altijd mensen die allerlei feestjes in de tuin aan de Waal organiseren. Maar we nodigen nu iedereen uit om op het water te komen. Ik nodig de mensen ook uit om gewoon op gondelvaartresort.nl te kijken. Daar kan je je namelijk inschrijven. Staat ook precies wat je moet doen. Maar we nodigen nu mensen uit. Geef je zo snel mogelijk op, zodat we weten wie er allemaal komen. En dat we ook onze bezetting en onze vrijwilligers daarop in kunnen zetten.
1: Want je hebt nogal wat mensen nodig. Zeker 's avonds.
2: Ja, zeker. Op het water, reddingsbrigade, politie, verkeersregelaars. Mensen die vanuit de organisatie sturen. Dat hebben we allemaal nodig. Maar goed, we zijn er al volop mee bezig. En we hebben al heel veel lol in ieder geval in het voortraject.
1: Dat is het allerbelangrijkste volgens mij.
2: Volgens mij ook. De vergaderingen die we hebben met elkaar, die zijn spectaculair. Gezellig. Iedereen wil er eigenlijk bij aansluiten.
1: Ja, en dat is natuurlijk het mooie wat er is. Traditie moet niet per se verloren gaan als het even kan.
2: Nee, precies. Precies. En dat waren jonge mensen en die drukten ons en die zeiden, wij willen dat doorzetten in Resort. Nou, ja. Heel mooi.
1: Ja, en dan aanmelden is redelijk eenvoudig. Want er staan er mooie buttons voor op die website die je gewoon kan invullen. En dan is het lekker bootje bouwen.
2: Ja, precies. Verbouwen. Precies, ja.
1: Ja.
2: En we hebben een stukje grond in de surfbocht. Dat is van de gemeente. Dat is de surfbocht, die is van de gemeente. We hebben ook volop medewerking van de gemeente. We hebben zelfs ook gesponsord. Dus ik vind het echt superleuk om te zien dat ook zij het initiatief hebben om ons te helpen daarbij. Dus in de surfbocht kunnen mensen aan hun gondel werken.
1: Ah, dat is helemaal vrij.
2: Ja.
1: Dus je hebt geen garage nodig of geen... Geen drijvend dok, zeg maar.
2: Je hebt niet per se vriendjes nodig die toevallig een steigertje hebben in de Waal. Er is gewoon een stuk openbaar terrein waar je kan bouwen.
1: Ja, en dat hartstikke goed.
2: Ja.
1: Ja, en dat begint nu al een klein beetje natuurlijk. Mensen die... Je moet maar eens een idee hebben. Dan moet je het nog gaan uitvoeren.
2: Wij beginnen ook al vroeg met het aanbrengen van de verlichting aan de Waaloever. Want ja, op het moment dat de lampjes branden langs de Waal... Dan gaan mensen geprikkeld worden. Dan gaat pas echt het vlammetje in de pan. En dan gaat iedereen bouwen.
1: Ja, maar wel een goed idee trouwens om het gelijk na het concert op de Waal te doen.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dan zijn iedereen...
2: Een beetje de feestweek wordt het eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, we gaan de vakantie afsluiten in het prachtige resort.
2: Ja.
1: Ja, met een mooi feestje op en rond de Waal.
2: Het is ons plan in ieder geval.
1: Dan
2: zeker.
1: Gaan we daar zeker naar kijken met z'n allen. Als je wilt komen kijken, ik zeg het maar vast van tevoren, fiets.
2: Dat is heel verstandig. Wij gaan de Waalweg afsluiten met verwachte 3000 bezoekers zo'n beetje. Ik moet je zeggen, ik heb ook even in de archieven gekeken. Ik heb nog oude berichten gelezen dat we wel eens 20.000 bezoekers hadden. Oude verslagen uit de combinatie. Maar goed, we gaan nu in op 3000 bezoekers. Kom inderdaad op de fiets. Er is een groot terrein waar je je fiets kan parkeren bij het surfen in de surfbocht. En van harte welkom, zullen we zeggen.
1: Zullen we dat dan maar doen. Ad van der Linden, dankjewel dat je hier was.
2: Graag gedaan.
1: Veel plezier en succes.
2: Ja, dank je.
1: Ja, dat was collega Erik in gesprek met Ad van der Linden over de gondelvaart. Betekent dat het eerste uur van dit programma erop zit. Maar blijf vooral luisteren, want straks na het nieuws komen we natuurlijk terug met het tweede uur van Prettig Weekend op deze zaterdag 9 maart.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer vanavond en vannacht. Buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ja, en zo zijn we aanbeland in het tweede uur van Prettig Weekend van deze zaterdag 9 mei. Ik heb twee mensen tegenover me zitten. Peter van der Velde en Saskia de Lange. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, zei je er zijn één koor. We gaan het dus even hebben over de Driemasten. Want ja, jullie hebben natuurlijk een nieuw gebouw. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar waar ik het eigenlijk eerst even over wil hebben. De kranslegging.
1: Dat klopt. Aanstaande dinsdag gaat die plaatsvinden.
0: Ja. Ja. Ja. De Driemasten en een kranslegging aan de Donkstraat. Dat is eigenlijk al jaren met elkaar verweven.
1: Ja, al heel lang. Peter, hoe lang is dat eigenlijk al?
2: Nou, volgens mij is dit jaar de 40ste keer dat we de herdenking houden. Mm-hmm. 40 jaar geleden is het monument geadopteerd door de Driemasten. Nou, en trouw ieder jaar de herdenking gehouden. Ja. En dit jaar voor de 40ste keer.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, die kinderen die moeten daar op een of andere manier wel op voorbereid worden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, elk jaar wordt het door groep 8 gedaan. Mm-hmm. Dus de oudste leerlingen van de basisschool die afscheid gaan nemen, die werken daar de weken daarvoor naartoe. Dat wordt de leerkracht, die neemt ze daarin helemaal mee. En we proberen ook vaak wel de burgemeester te betrekken. Mm-hmm. En die is ook afgelopen week ook langs geweest. Ja. Dus die heeft met de kinderen van groep 7 en 8 in dit geval gepraat met... En over de rol van Ridderkerk in de oorlog. Daar is hier veel gebeurd. Ja. Waaronder Donkse Laan.
0: Ja, precies.
1: En,
2: de burgemeester weet heel veel.
1: Heel veel.
0: Ja, dat weten we van de burgemeester. Die heeft zijn eigen heel goed ingelezen in Ridderkerk en de geschiedenis van Ridderkerk. Dus dat is op zich heel mooi. Nou neem ik aan, we weten het van andere scholen. Doen de leerlingen bij jullie ook in de weken voorafgaand aan de herdenking het monument schoonmaken?
1: Ja, ze gaan inderdaad vaak met een onderwijsassistent of een leerkracht onder leiding van ouders. Gaan ze gewapend met een emmer en schoonmaakmiddelen. En de gemeente die verzorgt er ook echt wel in. Hè. Die verzorgt dat er ook mooie nette plantjes staan, dat alles netjes is. Alles om ervoor te zorgen dat we dinsdag daar met alle belangstellenden en ook enkele nabestaanden zelfs, dat we daar met elkaar kunnen herdenken.
2: Ja. Ja. En ik vind het ook wel een groot compliment ook richting de gemeente Ridderkerk, hoe zij dat enorm goed verzorgen en het contact erin ook met de scholen hebben van we gaan het weer doen en ook meedenken daarin hoe de kranslegging nog beter of fijner georganiseerd kan worden. Ja. Dus dat is ook wel een groot compliment richting de gemeente.
0: Ja, dat weten we van de gemeente. De gemeente is er heel veel aan gelegen om juist dat soort monumenten en herdenkingen goed te laten verlopen. Want ja, het is natuurlijk een heel belangrijk stuk van de geschiedenis. En dat maakt het natuurlijk alleen maar mooier.
1: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk wat we echt wel onze leerlingen willen meegeven. Wat je ze wil leren. Van wat gebeurt in het verleden. Dat wil je levend houden. En dat kan door te blijven herdenken.
0: Ja.
1: En dat elk jaar weer te doen. Ja, dat is wel heel prachtig. En die reactie krijgen we ook vaak. Ja. En naderhand dat mensen... zeker als mensen een relatie hebben met de familie die daar ooit... wat daar allemaal gebeurd is. Die dat zo mooi vinden dat we dat elk jaar weer doen. En dat het zo fijn is. En dat die kinderen ook, die nabestaanden, ook daadwerkelijk zien.
0: Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
2: En het is voor ons ook goed om weer te horen dat je dan toch weer even bij stilstaat. Extra bij stilstaat. Ja. Van we doen het sowieso niet voor niets. Mm-hmm. Maar als je de verhalen van de familie hoort. We hebben ook een keer een kleindochter van de familie gehad een paar jaar geleden. Die dan ook een bijdrage wilde leveren. Mm-hmm. Die nemen dan zelf contact op met de school. Ja. En door met elkaar in gesprek te gaan kom je ook tot zover dat ze een bijdrage kan leveren. Door een gedicht voor te dragen. Gisteren kwam er nog een vrijwilliger van de rijen heen met schoolplein op. Die zegt van ik fiets altijd met mensen op een duofiets. Ja. En er was toevallig een mevrouw, familie van de familie De Groot, die daar is omgekomen. Ja. Die graag nog een keer de herdenking bij wilde wonen. En aan die vrijwilliger vroeg van wil je mij daar naartoe brengen dinsdag?
0: Ja.
2: En dat kwam die vrijwilliger even vertellen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en ontroerend tegelijk. En het geeft ook de betrokkenheid aan van de herdenking.
0: Ja, want het reikt natuurlijk gewoon veel verder als het klaslokaal.
2: Absoluut.
0: Dus we kunnen de kinderen in klaslokalen van alles vertellen. Maar het echt bij betrekken is denk ik nog veel belangrijker.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat je gewoon, je bent een mens in deze wereld, in de maatschappij. En hoe verhoud je je daartoe en wat er allemaal gebeurt. En dat is heel mooi om op deze manier de kinderen dat mee te kunnen geven.
0: Ja. Ja. Goed, de herdenking die is aankomende dinsdag. Hoe laat?
1: 14:30 beginnen we.
0: Oké. Ja. En iedereen is welkom, neem ik aan.
2: Zeker. Iedereen is welkom. We merken dat de groep ook groeiende is van het aantal gasten dat er komt. Dus we nemen ook veiligheidsmaatregelen. We zorgen dat er verkeersregelaars zijn, zodat het allemaal op een veilige manier plaatsvindt. Mm-hmm. De harmonie van Slikkenveer, die is ook aanwezig voor het derde of vierde jaar. Mm-hmm. Die zal zelf een muziekstuk ten gore brengen, maar ze gaan ook ons ook begeleiden in wat we zingen.
1: Ja. En groep 8 die zal dan dus vertellen wat er in hun eigen woorden, wat er in die tijd toen gebeurd is. Muziekstuk. De burgemeester die is erbij, die zal een klein woordje doen.
2: Ja.
1: En al met al verwachten dat het ongeveer rond 3 uur weer is afgelopen. Dus een half uurtje.
0: Nou, dat gezegd hebben, dan hebben we die in ieder geval gehad. Gaan we het eens even hebben nog, want er is ook een nieuw schoolgebouw geopend.
1: Ja, fantastisch, hè? Het is nog niet geopend. Bijna.
0: Bijna. Bijna. Wanneer?
1: Wij gaan 8 juli feestelijk ons nieuwe gebouw openen.
0: Okay.
1: Ja, het is al opgeleverd en we zijn druk bezig om de puntje op de i te zetten. En dat zijn er nog heel wat. Dus er moet nog heel wat gebeuren.
0: Dat is altijd zo, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk wat eruit komt. Ja, ik heb heel veel respect. We hebben een ontzettend supermooi gebouw gekregen. Middelwaterinbouw heeft dat echt super opgeleverd voor ons. Mm-hmm. En we hebben een hele fijne samenwerking mee gehad. En nu, er gebeurt van alles. De keukentjes zijn geplaatst van de week. De kapstokken hangen. Over een maand komen de meubels.
2: Ja, heel bijzonder.
0: De kapstok heb je, denk ik, de komende maand eigenlijk niet over.
1: Dat hoop ik niet, nee.
2: Maar toch fijn dat ze er al wel zijn.
0: Ja, precies.
2: Maar het is ook heel bijzonder dat binnen een jaar, het voortraject duurt natuurlijk altijd lang en dat hoort erbij, maar binnen een jaar, eind april, zat de eerste paal erin. En begin april, half april, was de oplevering.
0: Ja,
2: dat
0: is echt bizar.
2: Dat is ontzettend hard gegaan.
0: Ja, dat is echt heel hard, hè?
2: Heel hard gegaan.
0: Ja. En waar staat het nieuwe gebouw? Want jullie zijn wel een klein stukje verhuisd, geloof ik, of niet?
1: Nou, het is net hoe je het bekijkt. We komen natuurlijk vanaf de Randweg in Slikkenveer. We zijn daar toen verhuisd naar de Platanenstraat nummer 6, naar het tijdelijke gebouw. En uiteindelijk is daar ook het nieuwe gebouw terechtgekomen. Ja. Dus ons adres blijft Platanenstraat nummer 6.
0: Ja.
1: Want we hebben daar op het schoolplein, dat is een enorm schoolplein was dat. Daar was genoeg ruimte om een nieuw gebouw neer te zetten. Dus daar blijven we nu ook.
2: Ja, klopt.
0: Kijk, dat is lekker.
1: Het is verhuizen straks een paar meter verderop.
0: Ja, goed. Dan hebben we in ieder geval geen verhuiswagens nodig.
1: Nee, wel een verhuisbedrijf. Want het komt toch stiekem nog wel een hele hoop spul uit zo'n school. Nee, we gaan wel helemaal nieuw. Het wordt prachtig. Alle meubels nieuw. Alles is eigenlijk nieuw. Behalve de lesboeken nemen we mee. En de kinderen nemen we mee.
0: Zeker. Ja, dat is misschien wel handig om de kinderen mee te nemen.
1: Die zijn het belangrijkste.
0: Ja, die zijn het belangrijkste. Want daar doen we het uiteindelijk voor.
2: En we kijken er enorm naar uit. Als je al zoveel jaar ermee bezig bent, dan is het fijn dat het echt zover is. En dat we het ook hebben zien groeien.
0: Mm-hmm.
2: Nu nog steeds. Het schoolplein wordt nu gedaan. Dus iedere dag genieten we ervan. Komen we een stukje dichterbij. Bij het eindresultaat.
0: Ja, dus al vol op je voorbereiding voor de feestelijke opening. Dus die komt er dan ook nog een keer bij.
1: Zeker. En daar zit Peter volop in de organisatie. Dus misschien
2: woensdag 8 juli om 14:15.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen welkom weer opnieuw. Jullie ook. En,
0: we zullen het even aan Wendy doorgeven.
2: Ja, schrijf het in de agenda.
0: Schrijf het in de agenda.
2: En we beginnen met elkaar. We gaan eerst even lekker met elkaar zingen op het schoolplein. En daarna zal Saskia, de directeur van de school, die gaat het gebouw openen met de wethouder Fleur Stip. En onze bestuurder van de schoolorganisatie doet daar mee. Nou, dan gaan we gewoon lekker met elkaar de school bekijken. Foto's van 40 jaar Driemaster bekijken. Want het is ook een jubileum vanwege ons 40-jarig bestaan afgelopen zomer. En mensen gaan elkaar lekker ontmoeten. Dat is, die kunnen lekker met elkaar praten. En,
0: dat is het mooiste, hè?
2: Dat is het allermooiste.
0: Ja. Dus, Saskia, is de schaar al geslepen om het lint door te knippen? Of,
1: Moet nog gebeuren, maar dat wordt nu wel hoog tijd.
0: Dus, ja, ik heb ooit eens een keer een opening meegemaakt en toen was de schaar niet helemaal...
2: dat gaan we testen van tevoren.
1: Schrijf hem op ons to-do-lijstje.
0: Ja, schrijf hem ook even in de agenda, dan komt het helemaal goed. Ja.
2: Dank voor de tip.
0: Ja, we zijn af van alle markten thuis. In ieder geval, hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik wens jullie een hele mooie herdenking dinsdag. En vooral een heel mooi feest als de school geopend gaat worden.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we dat in ieder geval nog even opschrijven. En dan gaan we even kijken of wij daar ook nog even langs kunnen komen.
2: Van harte wel.
0: Zo zijn wij dan ook weer. En dankjewel nogmaals voor jullie komst. En voor nu een heel prettig weekend.
2: Hetzelfde. Dankjewel.

0: nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Ja, Prettig Weekend. Nog steeds te beluisteren bij RTV Ridderkerk en Atos RTV natuurlijk. Ja, als je van lezen houdt en je wilt nieuwe tips over boeken of graag vertellen over dat ene fantastische boek, dan start er in de bibliotheek Bolnes op 13 mei weer een gloednieuwe boekenclub. Aangeschoven is Suzanne Boers. Suzanne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, een nieuwe boekenclub in bibliotheek Bolnes. Ja, een beetje, het is een boekenclub en die gaat over de thrillerweken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Woensdag start toevallig ook de thrillerweken. En die zijn vanuit de Nationale Stichting, zeg maar. Is het gewoon landelijk georganiseerd. En ik dacht, nou, dat is een mooi moment om ook een boekenclub te starten. Mm-hmm. Ik werk nu 2 maanden eigenlijk in Bolnes als community librarian bij de BIEB. Mm-hmm. Dus ik probeer wat meer activiteiten te organiseren. En een boekenclub past daar perfect in.
1: Ja, want een bibliotheek heeft eigenlijk altijd een beetje een stoffig imago. En ik denk als ik de gedachtegang en het een beetje lees, daar willen jullie eigenlijk een beetje vanaf.
2: Ja, een beetje wel. Ja, weet je, de basis blijft toch wel boeken. En dat is hartstikke leuk, vind ik. Maar er is ook gewoon veel meer. Want eigenlijk de basisfunctie is gewoon mensen informeren. Mm-hmm. Deels is dat natuurlijk de boeken. Maar ook bijvoorbeeld, er is binnenkort een lezing over Huis ten Donk. We hebben een voorstelling over cybercriminaliteit. Dus we proberen echt van alles om de bewoners erbij te betrekken.
1: Ja, hoe ga je mensen naar binnen lokken in een bibliotheek? Want ja, nogmaals, het is een beetje een stoffig imago. Dus daar moet wel iets van een PR-campagne te doen.
2: Ja, klopt.
1: Je zit sowieso natuurlijk nu hier. Maar wat doen jullie nog meer om dat tot een succes te maken?
2: Ja, ik heb toevallig sinds 2 weken social media aandacht gemaakt voor de BIEB in Bolnes.
1: Social media voor de BIEB. Het moet ook niet gekker worden.
2: Nee. De BIEB in het centrum heeft hem al even hoor. Maar mm-hmm. In Bolnes organiseren we nu zoveel activiteiten dat we gewoon een eigen hebben. Aha. Dus daar zijn we op Facebook en Instagram te vinden. TikTok heb ik heel even overgeslagen.
1: Kijk, ik kan je vertellen, als je naar TikTok wil, dan moet je opboksen tegen de techneut die aan de andere kant zit.
2: Hallo.
1: Want die heeft hoeveel waren het er ook weer? Of 120.000 volgers op TikTok. Ja, ja, daar kan je niet tegen opboksen.
2: Ja, wie weet heb ik dat volgend jaar met mijn Instagram van de BIEB.
1: Wie zal het?
2: Ik ben heel ambitieus.
1: Wat eigenlijk een beetje centraal staat in die boekenclub is het sociale aspect.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je van, ja, we willen gewoon mensen bij elkaar brengen.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, lezen is natuurlijk iets wat je vaak alleen doet. Je kan natuurlijk ook samen een boek lezen. Maar het is juist ook heel leuk als je een boek dan hebt gelezen. Wat vond je dan van dat boek? Wat vond je leuk eraan? Wat niet? Welk boek moet je hierna gaan lezen? Is er misschien een serie die je kan gaan lezen? Is er een bepaald genre binnen bijvoorbeeld nu de thrillers, waar ook weer variatie in zit en wat heel leuk is? Mm-hmm. Dus daar gaan we een beetje voor om te kijken van, hey, laten we die tips onderling uitwisselen. Ik lees zelf heel veel, maar er zijn altijd meer mensen die meer lezen. Want ik heb ook die andere boek gelezen.
1: Ja, nou ja, precies zo. Maar dat komt dan eigenlijk een beetje overeen. Ik weet niet of dat tegenwoordig zo is, maar dat je boekbespreking hebt op school.
2: Ja, een beetje wel. Maar je hoeft geen presentatie te houden bij ons. Nee, dat.
1: Er zullen mensen zijn die het waarschijnlijk wel heel erg leuk vinden.
2: Als iemand dat wil doen, dan mag hij me altijd een berichtje sturen hoor.
1: kan via de socials, heb ik net begrepen.
2: Dus
1: dat moet goed komen. Want die eerste boekclub die gaat over thrillers. Dat kan je ongeveer inschatten hoe populair thrillers zijn als boeken zijnde?
2: Nou, nog best wel. Het is wel een beetje een variatie. En in Bolnes wordt het een beetje wisselend geleend wel. Omdat mm-hmm. Ik heb het idee dat veel mensen van een jaar of... Ja, nee, het is niet echt in de leeftijdscategorie uit te drukken eigenlijk. Maar er zijn mensen die echt wat meer van romans houden in Bolnes. Mm-hmm. En er zijn ook gewoon wat mensen die meer thrillers lezen.
1: Ja.
2: Dus dat is leuk.
1: Ja, en daarna dan gewoon de film kijken. Ja. Want heel veel van die boeken zijn natuurlijk ook verfilmd.
2: Ja, klopt. En dan kan je altijd zeggen, nou, het boek was beter. Of niet.
1: Ja,
2: ik kijk nu bijvoorbeeld de serie van Mr. Mercedes van Stephen King. En die serie is zo anders dan het boek dat ik steeds denk, heb ik wel het goede boek gelezen?
1: Maar Stephen King is natuurlijk wel Ja. Als het gaat om thrillers, het cinema.
2: Ja, ja, dat is wel nou ja, de eerste die in mijn hoofd ook opkomt. Ja. Dus daar gaan we het zeker over hebben, over woensdag. Maar ook over andere auteurs. Suzanne Vermeer heeft ook wat spannende boeken. Hoe heet ze? Frida McFadden is pas ook een film over geweest. Nou ja, dus dan is het ook wel leuk om dat te bespreken.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dan hebben we even kijken. Want er komt natuurlijk ook een tweede aan. En die is op 3 juni.
2: Ja.
1: Dat is ook weer om 10:00 's ochtends. Maar dan in één keer een heel ander item, zeg maar.
2: Ja. Ja, dan hebben we het inderdaad over wat zomerser, wat luchtigere boeken. Ik dacht, dat sluit ook wel mooi aan. En ik kan me voorstellen, niet iedereen houdt van thrillers. Mm-hmm. Misschien hou je juist van die variatie. Want ik heb soms ook wel, als ik een boek heb gelezen, dat ik denk, nou, ik hoef even niet zo'n heel spannend boek, even gewoon wat luchtigs. Dus dan kunnen we daar een beetje in variëren.
1: Ja, maar dat zijn over het algemeen, denk ik, als je praat over zomersboeken, dat zijn eigenlijk heel vaak zijn dat... Is dat een bundel met op zich staande verhalen, toch?
2: Ja, kan. Ja. Ja, nou ja, het is ook wel vaak gewoon één boek, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik zit zelf een beetje aan Jill Mansell of van Kiss and Hannah. Heeft ook wel hele mooie verhalen. Ja, dat je het ietsje luchtig hebt. Nou ja, die van Kiss and Hannah zijn niet allemaal heel luchtig, maar...
1: Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal.
2: Ja.
1: Ja. Dus, maar goed, het is natuurlijk waanzinnig leuk om dat op te starten. Hoeveel voorbereidingstijd heb je daar eigenlijk voor nodig om zo'n boekenclub op te starten?
2: Ja, het is een beetje afhankelijk hoe het gaat lopen. Mm-hmm. Ik liep al langer met dit idee, maar ik wilde wel eventjes de tijd nemen om inderdaad wel een persbericht te sturen. Het op social media te kunnen delen. Wat mensen in de bieb zelf lokaal aanspreken. Want nou ja, een deel kijkt natuurlijk ook niet op social media.
1: Nee.

0: heel erg dat stoffige imago een beetje eraf te poetsen.
1: Ja. Dus, ja. Ja, en nieuwe bezems vegen over het algemeen het schoonste, zeggen we dan.
0: Ja, ik hoop het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hoeveel mensen kunnen er eigenlijk terecht in zo'n boekenclub?
0: Maximaal 10. We hebben niet een hele grote ruimte in de Biep waar mm-hmm. we aan kunnen zitten. Mocht het echt heel druk worden, dan kunnen we altijd nog in het wijkcentrum een zaal huren. Oh. Maar ik denk dat met 10 mensen ik helemaal blij ben.
1: Ja, dan wel. Mensen die er naartoe willen komen, moeten die zich van tevoren aanmelden bij je?
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Het hoeft niet?
0: Nee. Wow. Mag wel. Je mag me altijd een mailtje sturen of via Instagram of Facebook. Mm-hmm. Maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen.
1: Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk allemaal helemaal goed. En dan het belangrijkste, want we zijn en blijven Nederlanders. Als iemand deel wil nemen aan die boekenclub, wat gaat ze dat kosten?
0: Gratis.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Het is wel fijn als je lid bent van de Biep.
1: Ja, toch.
0: Als je heel graag zelf een eigen boekenkast verzamelt, vind ik het ook prima.
1: Ja, nou, helemaal goed. Dan even kijken. Want de bibliotheek is, ja, nou ja. Eigenlijk weten de mensen dat wel. Aan de Noordstraat, 255A.
0: Ja. Ja, klopt. Ja. In het wijkcentrum gewoon achter de kringloop. Je loopt eerst een stukje door de kringloop en dan loop je de Biep binnen.
1: Kijk, dat is helemaal goed. En dat is gewoon bibliotheek aan zet is dat tegenwoordig hier. Hè?
0: Klopt inderdaad.
1: Ja, ja, dat is, nou, je bent in ieder geval behoorlijk aan zet. Dat is wel een, dat is wel een ding wat zeker is. Goed, er staan er dus 2 op de planning nu. 13 mei en 3 juni.
0: Ja.
1: Als dat goed gaat.
0: Dan komen er nog veel meer edities.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik hoop gewoon dat er heel veel mensen net zo enthousiast worden van lezen. Of meer willen gaan lezen op deze manier. Mm-hmm. Maar omdat ik weet dat in Bonn-S zijn er ook heel veel ouderen die soms wat slecht zicht hebben, hebben we ook voorlees voor volwassenen dat we gaan starten.
1: Okay.
0: We hebben ook voorlees voor kinderen. Mm-hmm. Maar dan ook voor volwassenen. Dat als je zelf moeite hebt met lezen, dat je het in elk geval kan horen voor een deel.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, ik kan alleen maar even zeggen, heel veel succes met die 2 boekenclubs die er nu op de rol staan. Kom later nog eens een keer vertellen hoe het geweest is.
0: Ja. Ga ik zeker doen.
1: Nou, oké. Okay. Hey, dankjewel voor je komst. En voor nu een heel prettig weekend.
0: Dankjewel, jij ook.

0: Ja, er komt een jubileum-event aan. 65 jaar heer Jan Tennis en Padel. Aangesloten Kevin Huizer. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 65 jaar. Ik moet zeggen dat je er nog goed uitziet voor je leeftijd.
1: Nou, dank je wel hoor. Het gaat niet om mij, hè? Het gaat om de tennis en de padel.
0: Oké. Nee, ja, dan is dat helemaal duidelijk. Zaterdag 30 mei, dan hebben jullie een heel groot sportfestijn.
1: Ja, klopt.
0: Want jullie bestaan 65 jaar.
1: Ja, nou eigenlijk bestaan we al iets langer dan 65 jaar. 14 maart was dat. Mm-hmm. Maar we hebben het verplaatst naar eind mei, omdat het weer dan toch wel wat lekkerder is.
0: Dat mag je hopen.
1: Absoluut. Ja, ja, als het zo'n dag is als vandaag, dan is het echt fantastisch.
0: Ja, precies die. Wat gaan jullie allemaal doen tijdens dat sportfestijn? Want er staat echt heel wat op het programma, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, we hebben echt heel erg veel. We hebben sowieso de laatste competitiewedstrijden. Dus op dit moment is het hele park druk bezet met tennis en met padelteams. Mm-hmm. En dan vervolgens rond een uur of 3:30 beginnen we met een heel programma vol met allerlei verschillende clinics. Voor jong en voor oud. Voor leden en voor niet-leden. Er komt een food court. S'avonds komt er een DJ. En dan hebben we, als het goed is, ook nog een grootse feestavond om met iedereen te vieren dat we 65 jaar bestaan.
0: Jeetje. Is er dan ook taart? Of?
1: Er is van alles. Er is taart, er is bubbels.
0: Bubbels is altijd goed. Maar is het alleen voor leden? Of zeg je van, nou joh, weet je, kom allemaal maar. Want het is een feestje wat we eigenlijk met Ridderkerk willen vieren.
1: Nou ja, het is in principe een feestje wat we met de hele omgeving willen vieren. Hè? Heer Jan Tennis en Padel zit in Heerjansdam. Dus dat hoort in principe bij Zwijndrecht. Ja. Maar al jarenlang heeft de club een regionale functie, zoals dat zo mooi heet. Ja. Wat dus betekent dat we ook leden uit Barendrecht hebben. We hebben leden uit Hendrik Ido Ambacht. We hebben leden uit Ridderkerk.
0: Toch,
1: zelfs een enkeling uit Rotterdam. Die de hele tocht vanuit Rotterdam naar Heerjansdam wil maken om lekker bij ons te komen spelen. Dus het is in principe gewoon een feest voor iedereen.
0: Ja, ja, want het wordt echt. Ja, nou zie ik dat er ook een foodtruck staat. Foodtruck, ja. En sport. Het is niet echt een combinatie waarvan je denkt van, nou,
1: ja, nee, vind je niet?
0: Dat is niet echt logisch, zeg maar.
1: Nee, waarom niet?
0: Ja, sporters denken toch altijd heel erg aan hun voeding.
1: Ja, ja, maar kijk, weet je, het is natuurlijk ook gewoon heel erg recreatief, hè? Dus je bent een vereniging en er gebeurt heel veel bij ons op de baan. Maar er gebeurt ook zeker net zoveel naast de baan. En mensen ontmoeten en het gezellig hebben met mensen, dat doe je toch beter met een hapje en met een drankje dan dat je dat doet met tennisballen.
0: Ja, dus dat. Want het is echt niet normaal, want jullie hebben gewoon meer dan 500 actieve leden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk best wel heel veel.
1: Ja, dat is echt, echt heel veel. En dan moeten we zeggen dat toen we nog alleen tennis hadden, was dat aantal een stuk minder. Mm-hmm. En sinds een paar jaar liggen er 4 padelbanen op het park. En je ziet echt daarin een explosieve stijging in het aantal leden. Dus mm-hmm. steeds meer mensen die we aan ons weten te binden. Ja. Die eigenlijk willen genieten van één van die twee racketsporten die er zijn.
0: Ja. Is het bij jullie nou ook een groot probleem geweest? Want je hoorde dat heel vaak, dat mensen geen padelbanen in de buurt wilden hebben vanwege de geluidsoverlast.
1: Ja, nou, in principe is het in die zin overal wel een bepaald probleem. Hè, dat je niet te dicht bij de bebouwde kom wil gaan zitten. Het voordeel wat wij in Heerjansdam hebben is dat we net aan de rand van die bebouwde kom zitten. Mm-hmm. En dat we dus eigenlijk redelijk vrij daarin zitten. We hebben aan de ene kant hebben we de molen van Heerjansdam. De andere kant hebben we de voetbalvereniging. En aan de andere kant hebben we Kijfhoek. Dus we hebben eigenlijk weinig last van omwonenden.
0: Nee, ja, die wagons en die locomotieven van Kijfhoek, die zullen niet gaan klagen, denk ik.
1: Die maken over het algemeen meer hek dan dat wij maken. Ja,
0: ja, dus die. Nou, hadden we het erover, want jullie beschikken over 6 tennisbanen. En dat zijn 3 gravelbanen en 3 smashcourtbanen.
1: Ja.
0: En 4 padelbanen.
1: 4 padelbanen, ja.
0: Dan denk ik bij mij, dan moet dat eigenlijk best wel een heel groot complex zijn.
1: Dat is het ook, ja. Ja, ik weet niet of je weet waar het precies is.
0: Ja, ik weet het ongeveer wel. Ja, maar ja. Ja, maar dat is echt nog behoorlijk groot.
1: Ja, het is ook echt behoorlijk groot. En het is ook echt een fantastisch mooi terrein om op te zitten. Het mm-hmm. vervelende is dat als je er een keer langs rijdt, hè, onderweg naar de Waal bijvoorbeeld of de Heerensdam heen, dan zie je het bijna niet liggen. Dus je moet echt weten waar het ligt.
0: Ja.
1: Je denkt misschien dat je bijna Keifhoek oprijdt en dan in één keer zet daar de parkeerplaats en daarachter is gewoon dat gigantisch mooie complex.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als het tenniscomplex op Bolnes natuurlijk. Want dan moet je over dat dijkje ook een heel stuk doorrijden.
1: Klopt, ja.
0: Dat je ook bij je eigen denkt van waar ga ik in godsnaam naartoe?
1: Ja, ja, en die zie je ook pas op het moment dat je er een keer geweest bent. En dan, ja, dan vergeet je hem
0: op
1: ook
0: het moment dat je het parkeerplaatsje oprijdt inderdaad. Dat is inderdaad wel heel gaaf. Nou zie ik ook, want ja, maar daar hoef je geen banen voor aan te leggen. Want er wordt ook regelmatig bij jullie een potje geklaverjurst.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Yo.
1: Ja, wat ik net al zei, hè, het is natuurlijk, je bent een vereniging. Dus in de basis zijn de mensen bij elkaar omdat ze houden van tennis of van padel. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon maar een verzameling mensen. Ja. En daar proberen we regelmatig andere activiteiten voor te organiseren. Waaronder dus ook een potje klaverjas. En dat zijn goed bezochte avonden, gezellige avonden. Dat doen we met leden, maar zijn ook niet leden zijn daarin van harte welkom. En die komen daar ook gewoon steeds vaker bij aansluiten.
0: Kijk, dat is natuurlijk hartstikke lekker. Maar ja, goed, jullie zijn 65 jaar. Wat zijn de toekomstplannen van de club? Want ik neem aan, ja, weet je, 65, daar ben je nog niet uitgerangeerd, hè?
1: Ik hoop het niet, nee.
0: Om maar even op Keifhoek terug te komen.
1: Ja.
0: Maar wat zijn de toekomstplannen voor de club?
1: Nou ja, kijk, het allerleukste dat zou natuurlijk zijn als we op den duur nog meer mensen aan ons weten te binden. Mm-hmm. Dus we hebben op dit moment, omdat we zo overvallen zijn door de populariteit van padel, een stop op het aantal leden wat bij ons ook gedurende de avonduren kan gaan spelen. Mm-hmm. Maar er is nog plek zat voor mensen die op de dag spelen. En dat zien we ook in de baanbezetting. Hè. Dus als we kijken naar de cijfers die we hebben van de club, dan zien we dat vooral de tennisbanen en de padelbanen in de avonden heel erg bezet zijn, maar overdag nog niet. Dus we hebben een speciaal dalurenlidmaatschap voor mensen die toch alleen maar overdag spelen.
0: Ja.
1: Dus we hebben daar ontzettend veel ruimte voor. En we hebben nog ontzettend veel ruimte in het aantal jeugdleden wat we kunnen krijgen. Ja. Dus als er kinderen zijn of kleinkinderen die op zoek zijn naar een sport, moeten ze zeker een keertje langskomen. Want daar staat een fantastische jeugdcommissie die heel erg begaan is met al die kinderen. Het zou alleen zo leuk zijn als we veel meer van die kinderen aan het tennissen of aan het padellen kunnen krijgen.
0: Dat is altijd wel een beetje een probleem.
1: Ja,
0: hè?
1: Absoluut. Ja.
0: Kinderen die hebben tegenwoordig de spelcomputers en dat soort dingen. En fatbikes. En ja, die gaan niet met een racket in de handen staan. Dus daar heb je wel wat voor nodig om dat over de schreef te halen.
1: Ja, en papa en mama hebben het natuurlijk ook heel erg druk. Want die beoefenen zelf ook nog twee sporten en die werken. En die moeten toch die kinderen natuurlijk in de auto stoppen.
0: Nou, dus,
1: of op de fiets ergens
0: dus, sturen. Dus die. Hey, nou kan ik me voorstellen, want ja, het is natuurlijk een grote club. De banen moeten onderhouden worden. Mm-hmm. Daar heb je denk ik best wel wat vrijwilligers voor.
1: Ja, ja, en die hebben we ook zeker. Dus we hebben het baanonderhoud zelf, dat zit bij de gemeente Zwijndrecht. Mm-hmm. Maar aan het clubhuis en aan de bestratingen en de tuinen die we hebben, daar hebben we allemaal aparte commissies voor. En daar hebben we echt mensen in die dat werk ontzettend goed doen en het ook heel erg serieus nemen. Mm-hmm. Zo is er bijvoorbeeld een werkcommissie en dat zijn, ja, over het algemeen gepensioneerde mannen, als ik het zo mag zeggen. Die in principe elke maandag komen met een aantal lui om aan te werken. En daarna ook gewoon lekker gezellig met elkaar een potje gaan spelen. En dan daarna in de kantine nog met elkaar een biertje drinken.
0: Kijk, dat is lekker.
1: Dat is echt, echt daarin heel erg leuk. En hetzelfde geldt voor alle andere vrijwilligers die er zijn. Een aparte tuincommissie is er bijvoorbeeld. We hebben mensen die zich heel erg druk maken met het assortiment van de kantine.
0: Ook belangrijk.
1: Ook heel erg belangrijk, ja, inderdaad. Dus daar hebben we echt, echt meer dan genoeg mensen voor. En het leuke is dat die mensen ook, ja, die horen dan ook bij een groep, hè? Dus die hebben dan ook met z'n allen een taak om te doen. Maar daarna is het ook gewoon heel erg gezellig. En ik denk dat wel heel erg kenmerkend is van onze club. Dat het vooral heel erg gezellig moet zijn.
0: Ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste. En dat is denk ik ook de reden waarom die club al zo lang bestaat.
1: Nou, ik denk inderdaad dat je dat goed stelt.
0: Dat gezelligheid gewoon voorop staat.
1: Ja,
0: het hoeft niet altijd zo competitief.
1: Nee, nee. Nou goed.
0: Ja, daar zijn we competitief.
1: Het kan best competitief zijn, hoor. Ja, maar
0: ja, oké. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Maar het moet niet altijd zo zijn.
1: Nee, inderdaad. En dat is ook echt wel wat je ziet. Hè? Dat op het moment dat we het gewoon gezellig met elkaar hebben en we een leuk balletje kunnen slaan. Dat we elkaar ook kunnen opzoeken nadat we gespeeld hebben. Mm-hmm. Ja, dat maakt gewoon dat het een hele hechte ledengroep is. En ik hoop ook dat we dat in de toekomst echt wel vast kunnen blijven houden. Terwijl we ook gewoon weer nieuwe leden daarin kunnen verwelkomen.
0: Nou, dat zou helemaal het mooiste zijn. Ik ga je een fantastisch feest toewensen daar op die zaterdag 30 mei. Kom daar overhoop nog eens een keer vertellen hoe het feest geweest is. Dat is altijd leuk om te weten.
1: Dat zou ik zeker doen. Ja, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan. En bedankt voor je komst. En voor nu een heel prettig weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Sylvia Verbaas van Wijkactiviteitencentrum Stekenveer, om precies te zijn. Sylvia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fijn dat we mogen komen.
0: Ja, en je zit natuurlijk niet zomaar hier. Want je hebt, denk voor het grootste gedeelte van Stekenveer, heb jij best wel heel erg belangrijk nieuws.
1: Ja, we kunnen vanaf aanstaande maandag weer inschrijven voor de activiteit Bouwstad, die wij elk jaar organiseren.
0: Ja, en dat is altijd de eerste week van de schoolvakantie.
1: Ja, eerste week van de schoolvakantie. En dat is nu van 20 tot en met 24 juli.
0: Ja, dat wordt weer heel spannend, want dan krijgt Stekenveer weer een extra wijk.
1: Ja, inderdaad. Een heel nieuw dorp erbij. En de huizen komen wel tekort, dus dat is goed.
0: Ja, misschien een idee om ze te gaan verhuren, om de woningnood op te lossen. Maar dat is weer een heel ander. De inschrijving start maandag. Hoeveel kinderen kunnen er ongeveer mee gaan doen?
1: Er kunnen maximaal 112 kinderen meedoen. Dat ligt aan de ja, hoe noem je dat? De afmeting van het veld wat we ter beschikking hebben. En daar kunnen dan 16 huisjes op met maximaal 7 kinderen.
0: Ja, nou kom ik natuurlijk al een x-aantal jaren bij jullie elke dag de foto's maken. De bouwwerken worden, het lijkt wel of het elk jaar steeds groter wordt.
1: Ja, inderdaad. Ja, ze gaan natuurlijk van tevoren al verzinnen wat ze willen gaan maken. Dus dat wordt altijd hartstikke leuk. Ja, fantastisch.
0: Kunnen kinderen zich ook, zeg maar, samen inschrijven? Van, joh, ik heb een vriendje, ik wil samen met mijn vriendje inschrijven.
1: Ja, en kunnen ingeschreven worden met maximaal 7 kindjes. En dat geven ze dan aan de balie hier in het wijkcentrum aan. Dan worden die briefjes netjes aan elkaar geniet. En dan komen die kinderen ook gegarandeerd bij elkaar. Is het een groepje bijvoorbeeld met 3 of 4 kindjes, dan wordt die door ons wel aangevuld met kindjes die bijvoorbeeld alleen inschrijven of met z'n tweeën inschrijven. Dus dat we zoveel mogelijk complete groepjes krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want het is voor jullie ook gewoon elk jaar weer een organisatie om het voor elkaar te krijgen. Wanneer start voor jullie de organisatie van het bouwen?
1: Januari al, met hout verzamelen. En dat doet onze voorzitter Willem Buijing met zijn lotgenoten. Allemaal sterke mannen die overal hout gaan verzamelen, ja.
0: Ja, en Willem is ook aangeschoven. Ja, Willem, goedemorgen is het toch, hoor, bij mij. Ja, het is nog morgen. Ja. Hout verzamelen, hoe ga je dat doen?
2: Nou ja, we hebben een paar vaste klanten en altijd een paar klanten van die niet vast zijn, maar die zien dat we een activiteit hebben en zeggen, joh, ik heb nog wat staan, ik heb nog wat liggen. Maar normaal gesproken zijn grote bouwbedrijven en de verhoeven, de pallets en de ODS met het metaal, die hebben allemaal houtverpakkingsmateriaal. En die mogen we dan één keer in de week of één keer in de 2 weken mogen we langsrijden en dan halen we die afvalcontainers of ze hebben wat bewaard. We gaan in januari al zeggen van, we hebben in juli een bouwstad en dan gaan ze het over ons opsparen, weet je wel. En dan hebben we uitgelegd van, niet van die grote zware balk of grote pallets, want ja, dan kunnen die kinderen niet tillen en wij, zelfs wij niet. Hè? Dus dan houden ze dat allemaal bij elkaar. Dan komen wij met aanhangwagen langs en dan doen we het erin. En dan, ja, heel fijn dat we bij de gemeente hebben een plekje gekregen op de werf daar bij de Goorze. En hebben een stukje gekregen. En dan helpt de gemeente het van uit de wagen helpen. En met een voorkeftruc. En dan zetten we het daar allemaal neer. We dekken het een beetje af. Dus iedereen probeert ons wel te helpen. Dat is, en op de Montmansche Prima dag van tevoren. Dan komen we met aanhangwagens en met vrachtwagentjes. En dan halen we het bij de Goorze op. En dan komt het hier op de bouwplek te liggen. Maar ja, we hebben ook heel erg veel nodig. Dus het is heel veel werk. Echt, dat kan je veilig niet meer met de hand doen. Dat moet gewoon met voorkeftrucs, et cetera. Maar dat is, dat loopt als een trein.
0: Ja, helpt het nou dat Bouwstad eigenlijk al een heel groot begrip is in Stekenveer, dat je mensen eerder bereid vindt om materialen te leveren?
2: Ja, dat is, het is zelfs zo, het leuke is, het gaat al zo lang terug dat op het oude buurthuis de Dukdalf, dat de kinderen die daar al Bouwstad hebben gehad, nu een of andere functie. Of ze hebben zelf een bedrijfje in toestanden. Dan zeggen ze, ja, maar dat heb ik zelf ook gedaan. En mijn kinderen moeten dat ook doen. Dus en dan heb je die band van, daar moeten we voor zorgen. En dan krijgen we spijkers en hamers of verf of iets dergelijks. Nee, dat echt. En dan soms ook. Als de mensen dan komen kijken naar de hutjes, dan is het ook een beetje een reunie van mensen. Dat heb ik vroeger gedaan, dat heb ik vroeger ook gedaan, weet je wel. En dat geeft een beetje binding ook met elkaar in de wijk.
0: Ja, precies. Ik vraag me altijd even iets af, hè, want ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar het draait op vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er in die week met Bouwstad bezig eigenlijk?
1: Nou, op voorhand natuurlijk al gemiddeld die mensen met hout verzamelen, administratieve dingen, het inschrijven, de boodschappen. Kinderen krijgen natuurlijk ook een lunch bij ons. Dus daar moet ook allemaal van tevoren allemaal geregeld zijn. En op het veld zelf, daar staan gemiddeld voor elke dag 15 man.
0: Ja, inderdaad, 15 man op het veld. Gaan we alleen nog even vertellen dat de inschrijving, die start dus inderdaad maandag. Dat kan aan de balie bij het wijkcentrum. En de kosten voor die week zijn €6. Nou, waar kan je voor €6 je kind nog de hele week kwijt? Sylvia en Wim, dankjewel voor je komst. En ik kan alleen maar heel veel zeggen, heel veel succes met Bouwstad. En we komen natuurlijk elke dag weer foto's maken.

Ja, we gaan de luisteraars in Barendrecht eens even een beetje geruststellen. Want gisteren kwam er een bericht binnen dat er een wolf gezien was in Zuid-Holland. In de omgeving van de Keelweg in Barendrecht. In die tussentijd is dat bericht ontzenuwd. En we gaan vertellen precies hoe dat zit. Want als u een wolf tegenkomt, dan kunt u dat melden op twee websites. De wolf of de website van Bij 12. Dat is eigenlijk precies hetgene wat er gebeurd is. En het gaat inderdaad over een meneer die een wolf heeft gezien. En die meneer woont inderdaad op de Keelweg in Barendrecht. Maar de wolf heeft hij gesignaleerd in Limburg. Nou, hij is hij naar die website gegaan, heeft alles keurig ingevuld. Dus waar hij de wolf gespot heeft en dat soort dingen. Maar dan vragen ze ook om je adresgegevens. Dat heeft die man dus keurig ingevuld. En door een foutje op de website is er dus een melding gekomen dat de wolf in Barendrecht gespot zou zijn, omdat die meneer daar woont. Nee, die meneer woont daar inderdaad. Maar die wolf had hij dus inderdaad gespot in Limburg en niet in Barendrecht. Dus er zat een foutje op de website waardoor iedereen dacht dat hij in Barendrecht rondliep. Nou, dat was dus niet het geval. Dus de bewoners van Barendrecht kunnen gewoon weer rustig gaan slapen. Laten we het daar maar op houden. Dus dat bericht hebben we ook ontzenuwd. Dus u hoeft niet meer angstig over uw schouder heen te kijken. Er is geen wolf. Ja, er is wel een wolf, maar in Limburg. En hij is gemeld door iemand uit Barendrecht. En door een foutje op de website is zijn adres daar terechtgekomen. Daarmee zijn wij redelijk aan het eind van dit programma. De afgelopen 2 uur hebben we dit programma met alle liefde en plezier voor u gemaakt. Ik ga in ieder geval vast de luisteraars danken, waar ook ter wereld, voor het afstemmen op ons programma. Voor meer actueel nieuws over ons uitzendgebied of dit programma nog eens terugluisteren, dat kunt u doen via de RTV Ridderkerk app of via de website van www.rtvridderkerk.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij www.atosrtv.nl voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Dit programma werd gemaakt door de diverse medewerkers van RTV en Atos RTV. RTV Ridderkerk dan wel te staan. U hoorde het weerbericht van Walter van Luik. Op de redactie, CQ de ontvangst, daar zat Marijke van der Schoor. Alfons Kuijs was de man die verantwoordelijk was voor de foto's die u op de website kunt gaan zien. Locatie hoorde u Erik Harreman en Aad Hogendijk. De techniek die was in handen van Remco Veldhuis. Remco, dank je wel weer. De muziek, zoals altijd, door Kees Fles Junior. Kees, weer een fantastische keuze. Dank je wel. De redactie die was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman. De eindredactie was in handen van Arjan het Jong. Voor straks wensen wij u heel veel plezier bij Grenzeloos Weekend. Die is zo meteen non-stop. En dan tussen 1 en 2 live. Nou, wat wilt u nog meer? Mijn naam is Ron Hout. Ik heb het afgelopen 2 uur met heel veel plezier dit programma voor u gepresenteerd. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En voor nu een heel prettig weekend allemaal.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. U luistert naar Radio Ridderkerk op deze Moederdag. En dit is Starlight Souvenirs. Ik hoop dat alle moeders een leuke zondag hebben vandaag. Als ze even bij willen komen, gewoon even lekker op de bank gaan zitten en naar de muziek luisteren. Want we hebben ons best weer gedaan om er een leuk uur van te maken voor u. En wie zijn wij? Alexander natuurlijk, die zorgt voor de techniek. En die heeft ook bijzondere muziek meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. De eerste muziek die u van ons voorgeschoteld krijgt, heeft eigenlijk ook een beetje een triest tintje. Want ja, helaas. Er is weer een van de Osmond Brothers overleden. Op 20 april overleed Alan. Dat was de oudste van de zingende Osmond-familie. Hij was een beetje op de achtergrond, want hij deed niet aan liedzang, maar achtergrondzang. Schreef veel nummers met zijn broer Merrill en produceerde veel opnames. Alan Osmond is 76 jaar geworden en wij eren hem door een van zijn grootste hits samen met zijn broers, Down by the Lazy River.

nummer schreef hij samen met zijn broer Meryl. Die zingt het ook. En is uitgekomen op het album Phase 3 uit 1971. Alan Osmond die had al jaren MS. Heeft hij heel lang mee geleefd. Hij had al tijdens in de jaren 80 had hij al last van zijn hand. En op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Osmond treden niet meer als echt boyband op. Maar er zijn nog wel wat mannen actief. Meryl die is nog wat actief. En Donny Osmond die zingt ook nog steeds. Alan Osmond, 8 kinderen, 30 kleinkinderen. Zo als opa jarig was, dat is een vol huis. En 5 achterkleinkinderen. Ja, we moeten het doen helaas met de muziek. Down by the Lazy River, dat was de opening van Starlight Souvenirs op deze zondag. En we gaan eventjes wat rustigere muziek luisteren. Geweldige band, Earth, Wind and Fire. In 1969 al opgericht door Maurice White. Hij leeft helaas niet meer. Maar de band bestaat nog wel. Want die zijn dus nu op tournee met Lionel Richie. Wilt u dat zien? Ja, dan zult u naar Amerika moeten. We gaan luisteren even een beetje naar een wat rustiger nummer. Earth, Wind and Fire en After the Love is Gone.

The Mighty Elements of the Universe, zo werd deze band ook wel eens genoemd. Earth, Wind and Fire. En u hoorde After the Love Has Gone van het album I Am uit 1979. Nou, u kent het onderhand als u wat vaker naar Starlight Souvenirs luistert. We hebben wat oudjes met zeer veel respect uitgesproken. Maar ook nieuwe muziek van wat onderbekendere singer-songwriters. En van Nienke Veen hebben we al eens een keertje muziek laten horen. Zij is ontzettend productief singer-songwriter. En zij mixt bossa nova, soul, jazz en popmuziek door elkaar. Vorig jaar kwam er een debuut-EP uit en dit jaar een tweede EP, Becoming. Nou, we gaan luisteren naar de laatste nieuwe single van Nieve, want dat is haar artiestennaam, I Wish You Well.

Neve en I Wish You Well. Een laatste single, nieuwe single die van haar uitkwam. Ja, dan is het tijd voor het Songfestival. MUZIEK

Het Songfestival is al volgende week, hè, beste mensen. Maar omdat Nederland niet meedoet, ik was er nog niet zo mee bezig. Maar het is echt volgende week al. En we gaan het dus ook hebben over het Songfestival van dit jaar. Nou, zoals ik al zei, Nederland gaat niet. Maar ook Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland die hebben afgezegd. Dit jaar zijn er 35 landen die mee gaan doen. Wat gaan we voor u laten horen? Want er is natuurlijk, die muziek is allemaal alweer te beluisteren vooraf. We gaan naar Portugal. En Portugal die stuurt 5 mannen. Die heten Bandidos do Cante. En zij brengen Cante alle Tejano. En dat is met een muziekgenre, ik kom er niet uit, een muziekgenre uit het zuiden van Portugal. Waar de leden allemaal vandaan komen. En dat mixen ze met pop-invloeden. Ze zijn nog maar pas opgericht, nog maar een paar jaartjes. We gaan gewoon maar naar de inzending van Portugal luisteren van dit jaar. Bandidos do Cante en Rosa. No.

Ja, ze zijn er nog. Ze zijn er nog gewoon, die festival, songfestivalnummers, waar gewoon gezongen wordt. Waar de mannen gewoon op het podium komen en gaan zingen. Ik heb een filmpje gezien van de Nationale Songfestival, waar zij dus wonnen. En gewoon netjes gewoon op het podium. Niks in rare dingen. Geen hysterie, maar we zingen gewoon een mooi nummer. Rosa, nou, je weet het niet, hè? Zijn het outsiders? Portugal won 1 keer eerder het Songfestival in 2017. Met Salvador Sobral. Met een nummer dat je ook dacht van, nou, dat wordt hem vast niet. Maar dat werd toch wel de winnaar. We weten het niet. We gaan volgende week kijken. Ja. Afgelopen vrijdag begon er een nieuw programma, een nieuw tv-programma, Jan Willem ruimt op. En wie waren daar te gast? Danny Vera en Marlon Pichel. En Marlon Pichel, ja, is heel leuk. Die was hier in Ridderkerk op het Blues Festival. Die heeft u dus gemist. Volgende keer zal hij ook niet komen, want Nico boekt eigenlijk bijna nooit 2 bands achter elkaar. Maar het was wel een hele leuke performance die hij had met een geweldige band. Samen met Danny Vera. Die twee kennen elkaar al heel goed. En hij is ook support act van Danny Vera. Heeft hij een single uitgebracht, hebben ze een nummer geschreven. U gaat luisteren naar Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again.

Een pracht van een nummer, tenminste dat is mijn mening, hè? Meningen verschillen gelukkig. Van Danny Vera en Marlon Pichel. En van mij mogen ze een heel album vol zingen hoor. Dit was hun single Try Again. Bent u geïnteresseerd in Marlon Pichel? Zijn album heet Took You to the Movies. En hij is nu met Danny Vera op pad als support act. 15 mei, dan zijn ze in Breda, het jazzfestival. Dat is gewoon door de hele stad heen. Kunt u gewoon zo naartoe. En is hartstikke leuk. We gaan naar de keuze van Alexander. En ik had u al gezegd, dat is een bijzondere. Dit wist ik namelijk niet, want we gaan muziek horen van Phil Collins. Althans, een project wat hij naast zijn band heeft gedaan. De Phil Collins Big Band. Jawel. Hij heeft zijn bekende repertoire van zichzelf en van Genesis in een Big Band uitvoering gedaan. En is er mee een concert gaan geven in Parijs. Er is een album uitgebracht in 1999. A Hot Night in Paris. En wij gaan er maar gewoon eens naar luisteren. En het is echt heel erg leuk om te horen. Phil Collins Big Band en That's All.

Ja, applaus. En terecht applaus voor de Phil Collins Big Band. Hij is hier zelf de drummer, zoals hij dat ook vroeger was in Genesis. En dit is een live uitvoering. Want het is een registratie van het concert dat hij gaf in Parijs van 21 juli 1998. En dat is op een cd terechtgekomen. A Hot Night in Paris in 1999. God, wat praten we over een tijd terug, hè, jongens. Ja. Het is niet anders. Nou, dit was Phil Collins. We gaan met wat anders verder. Ook een ouwetje, hoor, die weer tevoorschijn is gehaald. Of weer tevoorschijn. Ze is er eigenlijk altijd. Dolly Parton. Zij is uitgenodigd door Belle. En wie is Belle? Dat is een... Ze begon als achtergrondzangeres bij haar moeder. Een muzikale familie. Singer-songwriter en brengt moderne countrymuziek, Amerikaanse dame. En zij schreef een nummer en vroeg Dolly Parton om mee te zingen. Ze schreef het nummer The Son of Jolene. Hier zijn beide dames, Belle en Dolly.

Dolly Parton vond het zelf wel grappig dat er een soort opvolger was van Jolene. The Son of Jolene. En geschreven en gezongen door Belle, zo heet ze. Of zo heet ze, zo is haar artiestennaam. Ze heet Kelly Belle. En ze zingt het samen met Dolly Parton. Het debuutalbum van Belle kwam uit in 2021. All Head and No Cowboy. Ga eens gewoon even kijken op YouTube naar dat filmpje van de beide dames. Dan kunt u ook de tekst mee zingen. Dat is ook wel leuk. Want hij komt er niet zo best af, de Son of Jolene. Even kijken, we gaan naar het jaar 1972. Want toen had Gerard Cox een hit met dit nummer.

u herkent het natuurlijk wel, hè. Het, toen was geluk heel gewoon, maar officieel heet die titel 1948. Hij schreef de Nederlandse tekst op het nummer dat eigenlijk van Gilbert O'Sullivan is. Of eigenlijk, het is van Gilbert O'Sullivan, want die schreef het. En bij Gilbert O'Sullivan, die bracht het ook uit in 1972, heet het Alone Again.

Gilbert O'Sullivan en Alone Again, Naturally, dat hoort er dan weer achter, uit 1972. Dus dat is al een paar jaartjes geleden. Ja, de volgende muziek is ook alweer een paar jaartjes geleden, want we gaan naar 1993. Als wij ineens, bijna, zo voelt het ineens, kennis maken met Laura Pausini. Want ze kwam met een nummer en dat werd gelijk een hit. En ik denk ook wel een van haar bekendste hits. We gaan luisteren naar La Solitudine.

La Solitudine, waarmee wij Laura Pausini goed leerden kennen, komt van haar album Laura Pausini uit 1993. Ze heeft met een latere hit, Strani Amore, ook nog opgetreden in het Sanremo Festival. Ze werd derde, dus geen songfestival voor Laura Pausini om aan mee te doen. Het laatste album wat ze heeft uitgebracht heet Yo Canto. En dat is een album met allerlei covers die ze zingt. Ze is al die jaren, hier is ze niet zo bekend meer. Of ja, nee, je hoort haar muziek niet zoveel. Maar ze is al die jaren gewoon doorgegaan en nog razend populair. En goed nieuws voor de fans. Op 24 november 2027 komt ze naar de Ziggo Dome. Dus het is nog eventjes wachten. Nog best wel een tijd, maar ze komt dus inderdaad naar de Ziggo Dome. Goed, we gaan verder met een duo die we niet kennen. De East Pointers. Het is een Canadese folkband. Ja, uit Canada staat er op mijn papier. Tim Chesson en Jake Sharon. Ze spelen al sinds 2014 samen. En ja, wat brengen ze eigenlijk? Folkmuziek. We gaan maar eens luisteren naar het laatste wat ze hebben uitgebracht. De East Pointers en Maritime Moonshine.

dit zijn de East Pointers uit Canada. Laatste album dat ze uitbrachten heet Schoner Town, kwam dit jaar uit. En op Schoner Town, dat album, staat dit nummer Maritime Moonshine. Ja, we gaan zo zachtjes naar het einde van deze aflevering van Starlight Souvenirs. Ik had het net over 2027, dat Laura Pausini dan naar de Ziggo Dome komt. Nou, volgend jaar, 2027 april, is de bedoeling, gaat de Dolly Dot, de musical, door de theaters. Of dat het in één theater is, ik heb geen idee. Maar dat lijkt me eigenlijk best wel leuk. Ik was niet zo'n super Dolly Dots fan. Maar toch, die hits die ze hadden in de jaren 80, hartstikke leuk. Wij gaan luisteren naar een van die hits van de Dolly Dots. We Believe in Love.

Zullen ze dit ook in de musical stoppen? Ik hoop het. Een mooi nummer van de Dolly Dots. We Believe in Love. Die succesvolle jaren, die gaan we zien in die musical. Angela, Anita, Angela, Esther, Patty en Ria, die helaas is overleden. We gaan het allemaal meemaken. Dat duurt nog even. En voor die tijd heeft u heel wat Starlight Souvenirs afleveringen gehoord. Dit was hem weer voor vandaag. Het zit er weer op. Ik hoop dat u daarvan heeft genoten. Volgende week zit hier op deze plaats weer Nico Bravenboer. En wij begroeten u graag weer over 14 dagen. We hebben nog een uitsmijter voor u van Mary Hopkin. Dat is wel even een tijdje geleden hoor. Maar toch blijft het een goed nummer. Bedankt voor het luisteren. Hier is ze met Those Were The Days. Tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
5: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er een Noordzee Jazz uitzending weer eens van maken. Het komt steeds dichterbij. 10, 11 en 12 juli in Rotterdam. En we gaan lekker een beetje voorbeschouwen. We gaan even wat namen langs laten komen van artiesten. Bekende artiesten, maar ook wat minder bekende. Altijd leuk om een beetje voor te beschouwen. En daar hoort een lekker bier bij. En dat kan deze week niet anders zijn dan het beste bier van Nederland. Afgelopen week verkozen na de 12e editie van de Dutch Beer Challenge. En dit jaar is het beste bier van Nederland een jaar lang. Een bier van Muifelbrouwerij, I Spy Double Rye, een heerlijke roggebok en een prachtig mooi bier. En een terecht een mooie prijs voor deze brouwerij uit Os. Lekker bier ook voor wat later op de avond met lekkere jazz erbij. En zoals ik zei, we beginnen met allerlei artiesten die op het Noordzee Jazz staan. Zoals ook de Spaanse bassist Vincent Garcia. En hij heeft een prachtig nummer gemaakt met Ensaladilla Rusa.

Vincent Garcia uit Spanje, heerlijke bassist. En we gaan hem eens aanschouwen. Een jong talent staat op 10 juli vrijdag in de Congo. Dat is die zaal, eigenlijk een hele grote tent waar altijd van dit soort swingende muziek is. Dus dat wordt, ja, wat ik al zei, genieten. Wat ook interessant is, iemand die ik nog niet heel goed kende als artiest dan, niet persoonlijk uiteraard, maar dat is Asaf Avidan. Een Israëlische singer-songwriter die ook naar het Noordse Jazz komt en ja, een beetje aparte muziek maakt. We gaan er eens naar luisteren. I Don't Know When.

Asif Avridan uit Israël. 46 jaar is hij en ik had u al voorspeld. Het is een beetje aparte muziek, maar het is ook wel weer grappig. Het past wel weer op het Noordzee Jazz, waar altijd dit soort jonge talenten, nieuwe talenten naar voren komen. Gelukkig komt er ook weer een ouwetje. Nou ja, ouwetje, 41 jaar is ze pas. Maar ze heeft al vele malen op het Noordzee Jazz gestaan. Ik heb het over Esperanza Spalding, bassiste, zangeres. Geweldige zangeres. En we gaan naar een ouwtje van haar luisteren uit 2012, de Radio Song.

van houden. Ik hou ervan. Esperanza Spalding, heerlijke muziek. Moeilijke muziek, moeilijke jazz, maar wel prachtig mooi en fijn om naar te luisteren. Ze komt gelukkig weer naar Rotterdam, naar het Noordse Jazz. En wie daar voor het eerst ook komt, is Dua Saleh. Ik had er nog nooit van gehoord. Ze is ook nog hartstikke jong. Komt uit Soedan, maar is inmiddels een Amerikaanse. Ja, zit een beetje op het gebied van spoken word en dat soort dingen. Maar ook een beetje R&B. Nou, we gaan eens lekker naar de luisteren met het nummer I Do, I Do.

En dat was Dua Saleh uit Soedan. We gaan eens naar haar kijken op het Noordje Jazz in Rotterdam. Naar wie we zeker ook gaan kijken is John Legend. Hij komt weer terug naar Rotterdam. Tot mijn verbazing, want deze week is ook het blokkenschema, zoals dat heet, bekend geworden. Waarbij je kunt zien in welke zaal wie speelt en waar en wanneer. Tot mijn verbazing staat John Legend niet in de Grote Naal, maar in de Maas, zeg maar de oude Ahoy Hall. Maar dat is ook wel weer interessant, want hij gaat alleen solo met piano en zang spelen, dus zonder band. Dus dat gaat volgens mij een heel mooi optreden worden. Ik heb iets gevonden wat ook alleen John Legend op de piano doet en dat heet Nervous.

terug naar Rotterdam met alleen zijn vleugelpiano of welk ander toetseninstrument hij dan ook bij zich heeft. Maar in ieder geval zonder band gaat hij daar lekker solo optreden. Dat wordt mooi. Ja, wie ook naar het Nordic Jazz komt is Jebba. Dat zegt u misschien helemaal niks. Ze is ook nog hartstikke jong, 31 jaar, Amerikaanse zangeres. Maar ze heeft toch al onder andere samengewerkt met Ed Sheeran, met Mark Ronson, met Sam Smith. En ook met Robert Clasper, niet te vergeten als het gaat om de jazz. En ja, het is een bijzondere dame. We gaan eens naar de luisteren met All Right.

Jebba. Ik ga vertellen hoe het geweest is in Rotterdam. Als ik na dat Noordse Jazz Festival haar misschien nog wel eens een keer ga draaien. Maar misschien ook niet. We gaan naar Marcus Miller. We hebben het over jazz. Marcus Miller is een man die, een bassist natuurlijk, een groot bassist. Maar ook een producer. Maar ook een man die al op 6 albums van Miles Davis heeft meegespeeld. En ook heel veel albums van Miles Davis heeft geproduceerd. Kortom, een echte grootheid in de jazz. En hij komt naar het Noordje Jazz voor de zoveelste keer. Daar heeft hij natuurlijk al heel vaak gestaan. En op het Noordje Jazz gaat hij presenteren We Want Miles. Dat is een concert dat hij doet heel de wereld over. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Miles Davis. En hij komt met allemaal

artiesten die ook met Miles hebben samengespeeld. En gaat allemaal nummers van Miles Davis spelen. Nou, kortom, dat wordt genieten. Helaas heb ik daar nog niks van, want er is ook nog geen album van. Maar ik heb wel een heel mooi nummer van Marcus Miller samen met Corinne Bailey Rae. En dat heet Free.

Marcus Miller met Kareem Bailey Ray. Heerlijk nummer, Free. En ja, Marcus Miller komt dus naar het Noordje Jazz met zijn Miles Davis project. Dat wordt mooi. Wat ook heel mooi gaat worden is het feit dat John Batiste weer naar het Noordje Jazz komt. Hij staat vrijdag 10 juli op het grote podium van de Naarl. En dan is het een uurtje pauze en dan komt hij weer terug op de Naarl, op het grote podium, samen met The Roots. Dus dat wordt een heel ander concert. Dus hij geeft eigenlijk twee concerten achter elkaar. En op zaterdag 11 juli, de dag daarna, staat Thundercat, die gekke bassist, op het podium van de Maas. Maar John Batiste en Thundercat hebben ooit ook wel samengespeeld. Dus het zou zomaar kunnen dat ze misschien in Rotterdam ook nog wel eventjes samen op het podium staan. Dat hoop ik dan maar. Wij hebben in ieder geval een heerlijke oude opname uit de Late Show van Stephen Colbert. En we gaan daarna luisteren. Them Changes. Thank you.

Altijd leuk, twee grote talenten naast elkaar. John Batiste en Thundercat, die komen dus allebei naar het Noordje Jazz. En hopelijk staan ze ook nog even samen op het podium. We gaan het allemaal zien. We gaan ook zien of Adrian Young, een Amerikaanse bassist die ook allerlei composities maakte. Ja, ook weer een jong talent. Die komt voor het eerst naar Rotterdam. Ik ben erg benieuwd naar deze man. Hij zit een beetje op het genre van de nieuwe jazz. Hij heeft zelfs een eigen platenlabel en dat heet Jazz is Dead. Nou ja, dan durf je wel wat te zeggen natuurlijk. Hij komt naar Ahoy met een vijfkoppig live ensemble met een zangeres erbij. En dat moet dan allemaal een beetje kosmische soul heten. Hypnotische jazz, psychedelische jazz. Nou ja, we gaan het zien. We gaan er nu in ieder geval even naar luisteren met zijn nummer Port Shoot.

Ja, zoals ik al zei, het is een beetje nieuw. Het is een beetje psychedelisch. Het is apart. We gaan maar eens kijken hoe dat live er gaat uitzien. En hoe dat klinkt. We gaan ook naar Hiatus Coyote. Een Australische band. Een beetje jazz, een beetje funk. Alles door elkaar. Het klinkt apart. We gaan naar ze luisteren met Fingerprints.

Ja, we zijn lekker aan het voorbereiden op het Noordse Jazz van 10, 11 en 12 juli komende zomer in Rotterdam. En ja, wie daar ook naartoe komt is de Canadese jazzpianiste Chris Davis. Ze komt samen met haar trio, bas en drum uiteraard. En zij zelf improviseren het op de piano. Het is een groot talent en ik ga er zeker naar kijken. En we gaan er nu naar luisteren met Lost in Geneva.

Ja, mooie muziek van Chris Davis en haar trio. Die komen ook naar Rotterdam. Net als Patricia Brennan met haar septet. Zij is een virtuoos op de vibrafoon. Een soort elektronisch xylofoon. En daar gaan we nog een minuutje op 5-6 naar luisteren. Tot het eind van deze uitzending van Jazz in Easy. Het was een heerlijke vooruitblik wat mij betreft op het komende Noordje Jazz in Rotterdam. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En wel trusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norilly Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Straks Oud en Nachtwald on your one and only radio SLOR with your host Tim van Veen.
2: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de Nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
3: Ja, beste luisteraars, een heel fijne avond gewenst hier vanuit Studio 3 van RTV Ridderkerk. Nog wel in de oude studio, maar de nieuwe schijnt er zeer binnenkort aan te komen. En dan een andere locatie natuurlijk. Straks als de Nacht valt hier vanavond met sfeervolle, gevoelige en zoals gezegd elektronische klanken. En dan gaan we vanavond heerlijk voor zitten. En misschien wel liggen, koptelefoon op en ik zal u heel weinig storen. Geniet mee, RTV Ridderkerk. Straks als de Nacht valt.

dromerige klanken van Amethystium die overspoelen ons vanavond in Straks als de nacht valt. Hij heeft het over autumn, de herfst. Nou, ik moet er niet aan denken. Nee, geef mij de zomer maar. Dat zeker. Dit is Kerani vanavond in Straks als de nacht valt. U maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, majestueuze klanken van Evangelos Papathanasiou, oftewel Vangelis. En dat was natuurlijk Chariots of Fire 1981, 45 jaar oud. Deze klanken van

Ja, muziek van heel ver Nieuw-Zeeland. Dit was Jim Ottaway met When Eternity Touches Time. U luistert nog steeds naar Straks als de Nacht Valt hier bij RTV Ridderkerk.

zo kreeg u vanavond weer voldoende gelegenheid om beelden te maken bij gedraaide klanken. En dat deed u maar wat graag, denk ik. We gaan eruit zo direct met nieuwe klanken en oude klanken door elkaar. Ik zeg u tot volgende week. We hebben nog net 7 minuten te gaan. En dan gaat het klokje van gehoorzaamheid alweer klinken. Ik zeg u tot dan. Tot nieuwe sfeervolle gevoelige en elektronische klanken. Straks als de nacht valt, RTV Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: City Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

we'll meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.